0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
13: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.
14: Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent twee uur lang blues in de programma Blues. Mijn naam is Nico Bravenburg. Ja, Zaterdagavond om 2 uur lang Blues hier bij Radio Dirkker. Ik heb weer 2 lijstjes van 1 uur klaar gereed gemaakt. Ik ga deze uur beginnen met lekkere slow blues zoals gebruikelijk. Buddy Guy van het album Living Proof. En dat stamt uit het jaar, dan moet ik even kijken, het jaar... Eigenlijk al snel even in 2010 alweer. Dat is alweer een paar kranten geleden, dacht ik. Think we some day. Buddy Guy, ik zou zeggen veel plezier bij Bluesy Delane.

Buddy Guy met Thank Me Some Day van het album Liverproof uit 2010. Ja, toch wel wat heftig begin van het toch wel meestal rustige uurtje, maar het is toch een lekkere slowboost, denk ik dan maar. Buddy Guy gaf het met Hans Stasing en Terry Evans in 2008. Namen zij het album Visions op en die gaat daar van draaien. Got to Keep Moving.

Water Cole met How Long van hun nu verschenen album Broken Souvenirs. Niet nieuw is het volgende van Back on Track uit 2006 van Les and Freddy. Ik ga draaien Bad Dope.

Love So Gold. En dat was hier een paar keer van het album Where I Belong uit 2007. Splinternieuw. En ik heb er al een paar keer van gedraaid. Is het album van The Fabulous True Tones. Come on Back Live. Ik ga draaien hier To Stay.

Danielle Nicole met het mooie Fireflies, de titelsong van haar laatst verschenen album. Ik ga verder met Danny Bryan van het album Arise, I Want You. Dat is niet I Want You, ik zal hem even op het goede nummer zetten, want hij is verstonden, ik zet hem op nummer 9 en dan gaan we opnieuw starten en zo.

Ryan met I Want You voor het album Rise uit het jaar 2023. Chambers des Lauriers, hun laatste schillende album, dacht ik vorig jaar, Our Time to Write. Daarvan ga ik draaien, One in a Million.

0: Chambers de Zodiers en One in a Million van het album Our Time to Write in 2025.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fischen,
10: Haarmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
0: Welkom terug bij deel 2 van Bluesy. Het eerste deel lekkere slow blues. Het tweede deel gaan we druk wat pittiger muziek bedraaien. Terwijl het eerste uur toch ook wel sommige dingen toch ook wel de pittige kant waren. Maar het bleef slow blues. Rick Fowler, zijn nieuwste album draagt de titel Back on My Good Foot. En ik ga draaien Pitcher, zou zeggen. Veel plezier bij Bluesy deel 2.

Rick Fowler. Fowler opent het tweede uur met preacher van zijn nieuwste album Back on My Good Foot. Gaan we met het nieuwe album van Billy Browns en de Sons of Louis Club enige tijd uit. En ik heb er ook al regelmatig wat van gedraaid. De blues is mijn biografie en ik ga draaien Real Good Friends.

0: natuurlijk heel herkenbaar. John Primer, When I Met the Blues van het album Crown in Mississippi. De Duke Johnson, hele oude het album Walking Down in Memphis. En ik ga er draaien. Jen Lee.
1: All right.

Jenny Lee, en dat waren de Zeeuwse Rockers, de U-Joints helaas. We staan zij niet meer, maar we hebben een mooie tijd met ze gehad, dacht ik zo. Afkomstig van het album Walking Down Memphis. Nou, nu we toch een Memphis zijn, gaan we gewoon verder met Postcard from Eel Street, een van die bekendste straten uit Memphis. Erik, een youth band, It's Just an Alley Cat.

Going Down Fast. En dat was de Yubi Vivino van het album Gonna Be Two of Those Days. Ik ga verder met de Black Biscuit. Volgens mij was het een, als ik het goed heb, een allereerste album. That's How the Cookie Crumbles. Ze was stond ook op het Blues Festival en ook bij Let's Play uiteraard. Het album stond pas dit jaar 2019. En ik ga het nummertje 1 van dat album een lekker nummertje draaien. Althans, dat vind ik zelf een lekker nummer. Train 66. Black Cat Biscuit uit België.

Jones met Shake Your Hips van het album Mystic Chiefs. Ja, we gaan weer wat Nederlands, iets Nederlands doen. Big Bo, een van die grote mensen die de oude blues vertegenwoordigt. In diverse bands. Ik ga dit een nummertje draaien van zijn album Traveling Riverside. Een solo album. En daarvan ga ik draaien Fixing To Die. To Die, maar hij zit ook in de Hokum Syndicate. En daarvan gaat draaien Leaving New Orleans. En de titel van het album is Keep On Walking, maar dat zeg ik straks nog wel een keertje. Maar eerst gaan we luisteren naar Fixing To Die van het album Traveling Riverside, Big Bo.

tweemaal Big Bo. Eén keer van zijn album Traveling Riverside Blues met Fiction to Die. En de tweede keer gewoon met Lekkere Kralen Kettekjes om. The Hokum Syndicate, Keep on Walking, dat is het album. En Leaving New Orleans. En ik noem even de bezetting op, want dat doet hij dan samen met Rob Geboers, Fokke de Jong en Marco Odings. Op het album Walking, Keep on Walking. Nick Black en de Healers, ooit stonden zij hier op het podium. Ik heb een album meegebracht uit 2011. Volgens mij was dat ook het jaar dat hij hier in Ridderkerk optrad. Sometimes the True, Lie to Be Loved, Nick Black en de Healers.

Crew met Jonathan Boogie Long van het album Blues from the Bayou, een EP'tje. En je hoort het nummertje Ain't No If About It. We hebben nog tijd voor één nummertje, dat wordt er eentje van Tash Crew van het album Riffin the Blues, Brown Liquor Woman. Na het nieuws en de reclames, tijd voor Arjen Jongens zijn sensaties in de luisterberg. Dus gewoon lekker luisteren. Ik ben er aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Luzie dag.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De B-kant. Donderdag 6 augustus 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. Ja, er is weer zo gigantisch veel uitgekomen deze week dat ik weer moeite had om een selectie te maken, om het zomaar te noemen. Maar het is toch wel enigszins gelukt. En zoek voor de rest zelf eens lekker de nieuwe dingen op, zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van Elysian, Phoenix genaamd, en nog meer van dat soort zaken. Ook een nieuwe van Accept met op zang Tobias Forge van Ghost, ook... Ja, toch wel een ghostachtige plaat geworden op die manier. Ja, lekker. Maar we gaan stevig beginnen met de wat trash metal uit Engeland van de oude band Xentrix. En deze band zal binnenkort op 30 oktober een nieuw album gaan uitbrengen. En daarvan gaan wij het titellied draaien. Oh, we gaan het een beetje op zijn Barry Stevens doen op deze manier. Allied with the Enemy.

Dat was die dan. Uit België, de band Echoes of a Dying World. Op 28 augustus komt er een nieuwe EP uit, Revelations. En je hoorde zojuist de zangeres Tine van Muizen behoorlijk schreeuwen op deze nieuwe single. En dat was Mathematical Design. We gaan even verder met een band uit Griekenland. Wat death metal, want dat komt er ook nog wel eens vandaan. Van de band Abysses. En deze groep die zal een derde album gaan uitbrengen, The Rain, op 23 oktober. En The Meaning of Pain is de nieuwe single. En dat is ook het eerste lied wat voor dit album is.

alle zang door de prachtige Ambre Vourvaïs van de band Xandria. Ja, een Griekse dame in een Duitse band. Lekkere symfonische metal waarvan morgen een nieuw album verschijnt. En dit was het titellied Eclipse. We gaan verder met een Amerikaanse band die toch wel erg prettig is voor de liefhebbers van Type O Negative. Want Silvertomb, dat is een band waar ook Kenny Hickey en Johnny Kelly in zitten. En ja, in 2019 brachten zij het eerste album uit, Edge of Existence. Dat had ik toen ook gekocht en dat is helemaal lekker. En toen wilden ze daar wat meer mee gaan doen. Maar ja, toen kwam er ineens een of andere virus wereldwijd. Dus alle plannen gingen in de koelkast. En het is een beetje opgeschoven allemaal. En eindelijk na 7 jaar komt er een tweede album uit. En dat gaat op 13 november verschijnen. The Interpretation of Nightmares. De nieuwe single daarvan is No Way to Live.

oude rotte in het vak. Prong uit Amerika met Tommy Victor natuurlijk, die af en toe ook nog wel eens met Danzig wat doet. Op 6 november verschijnt het album Prong, het eerste bij Napalm Records. En dit was de nieuwe videoclip / single The Banner. We gaan verder met nog een Napalm band uit Oekraïne, Ignia, of hoe ik het ook uit moet spreken, dat zal wel. Op 23 oktober verschijnt het album Monumental en er is een prachtige videoclip verschenen met, hoe moet je dat zeggen? Een beetje idyllische beelden uit Kiev. Niet zoals hoe het er nu aan toe gaat allemaal. Van het volgende lied. En dat heet Darkness.

Bij vlagen wat hymnachtig, om het zomaar te noemen. De band Lacrimas Profundere uit Duitsland. Lekkere gotische doom rock, om het zomaar ook nog eens te noemen. Het album Lay Me Down, O Silent Fear gaat verschijnen op 25 september. En dit was het lied O Silent Fear. We gaan verder met wederom een Duitse band, Exhumer. En deze band bestaat al sinds 1985. Ja, af en toe met een pauze ertussen. Maar het zijn echt van die oude rotten die gewoon recht toe recht aan trash willen spelen. Het album Death Mask Messiah verschijnt op 28 augustus. En het lied wat daar nu van is uitgebracht heet... Ja, hoe heet het eigenlijk? Allocated Savagery.

een soort black metal punk of death rock, om het zo maar te noemen, van de Amerikaanse band Devil Master. Op 4 september een nieuw album Bloody Dreams en hun nieuwe single hoorde je zojuist Death Anthem. Ja, we blijven nog een beetje in het death hangen met de volgende single Death Right Before We Die van de Italiaanse groep Temperance met de ja, zeer uit volle borst meezingende zangeres Kristen Starkey. Uit Amerika komt ze en ze was pas nog op MagicCon hier in Nederland. Hartstikke leuk allemaal, maar daar gaat het nou niet om. Op 31 oktober komt de band live in 013 bij Camfest, het festivalletje van de band Camelot. En de band zal op 16 oktober hun 8e album Arcani gaan uitbrengen. En dat is gebaseerd op allemaal tarotkaarten. Dus vandaar ook deze Death van Temperance, Right Before We Die.

Dark Divinity, de nieuwe single van Tigers of Pantang. Op 11 september het nieuwe album Electrified. We gaan eruit met een single van de Finse band Grey Sky Bleed. We share the end. Ja, dat doen we. Tot zover de B-kant, tot een volgende keer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Ridderkerk.
10: Jouw radio.
11: Radio Ridderkerk op dinsdag.
12: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1974.

0: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies in het programma Het Muziekdossier hier bij Radio Ridderkerk. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 en de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Wil je een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen met een plaat uit 1974. Reunion and Life is a Rock. En we gaan verder met het album Gypsy Cowboy van de New Riders of the Purple Sage. En On the Way Back Home.
1: De beste muziek met Frank van Klaar.

Je hoorde Wally Tax en Miss Wonderful. En daarvoor hoorde je de New Riders of de Purple Saints en On My Way Back Home. En we gaan verder met CCS en Ted Turns Underwater.

aflevering 494, waar je kon luisteren naar Wistful Thinking van China Crisis. En daarvoor hoorde je CCS en Tap Turns Onderwadden. En we gaan verder met Clearance, Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain?

Je hoorde Michael Lovesmith en Breek die IJs. En daarvoor hoorde je Enigma en Sadness. En dit is Medicine Head. One and one is one.

Jordi Xavier, featuring For Real en Peace and Free. Nog één plaat te gaan in dit eerste uur. En het wordt er eentje van die Elman Brothers Band en Jessica. Straks, na het nieuws en de reclame, ben ik weer terug bij je met nog meer albummuziek en oldies.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzegen in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: Welkom terug bij het muziekdossier.
19: 1972.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier. We tellen af vanavond aflevering 494, waar we begonnen met Seals and Croft uit 1972 en Summer Breeze. En we gaan verder met The Temptations. Papa was een Rolling Stone.

Je hoorde W.C. McCall en Convoy en daarvoor hoorde je The Temptations en papa was een Rolling Stone. En we gaan verder met Jerry Corbetta en Sugar Love en Don't Call Us, We Call You.

Jordi Uriah Heep van het gelijknamige album Return to Fantasy. En daarvoor hoorde je Sugar Love, Don't Call Us, We Call You. En we gaan verder met Hamilton, Joe Frank en Ryan.

Je hoorde Young Hold Unlimited samen met Barbara Eklin en Emma de Saint Will uit 1968. En daarvoor hoorde je Rus van het album 2112. En daarvan hoorde je Passage to Bangkok. Tot zover het muziekdossier van vanavond. Vanavond aflevering 494. En de laatste plaat wordt er een van Esperanto en Eleanor Rigby. Ik ben er weer zaterdagavond met de nieuwe Disco Radio Action. En mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. En de VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. En het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouwen.

Vandaag horen we muziek onder het thema akoestisch. Relaxte muziek van singer-songwriters. Vaak begeleid door piano en gitaar. Relax en geniet. Veel luisterplezier het komende uur.

bezwijkt als je me niet begrijpt. Ik zal er al.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen, van harte welkom bij het programma Ridderkerk en de Kerk. Tot 11 uur laten we u veel muziek horen van koren en solisten en vanaf 9:30 zenden we een kerkdienst van een van de plaatselijke kerken uit. Vandaag is de Maranatenkerk in Slikkeveer aan de beurt. Rond 9:15 zullen we alvast wat meer informatie over deze dienst geven. Techniek, presentatie en samenstelling wordt verzorgd door Wilfred Appeldoorn. We beginnen met het lied Heer wijs mij uw weg van het christelijk koor Jigdol Jahu onder leiding van Bert Notenboom.

Vanaf 9:30 zenden wij de kerkdienst uit vanuit de Maranatha-kerk in Slikkeveer. In deze dienst gaat voor broeder Henk Koppelaar uit Amersfoort. De schriftlezing is uit 1 Thessalonicenzen 5, de versen 1 tot 11. En het thema voor de verkondiging is omzien naar elkaar. Vers 5 uit 1 Thessalonicenzen 5 staat er ook centraal. Het eerste lied na Votum en Groet komt uit de nieuwe psalmberijming. En dat is 106 vers 1 en 2. Het thema voor de preek is omzien naar elkaar. En we gaan nog even verder met muziek tot deze kerkdienst begint. En dan gaan we verder met Sela met het lied Die Allermooiste Dag.

Het is tijd om over te schakelen naar de Maranatha-kerk, want de kerkdienst gaat beginnen. In deze dienst gaat voor broeder Henk Koppelaar uit Amersfoort. En het eerste lied na foto en groet komt uit de nieuwe psalmberijming 106, vers 1 en 2. Wij wensen u een gezegende dienst.

En namens die grote God mag ik jullie groeten, want er is genade en vrede voor jullie allemaal door Jezus Christus, onze Heer. Laten we samen zingen, Psalm 106, de eerste twee versen. En we doen dat met de tekst van de nieuwe psalmbereiding.

We gaan samen bidden. Een gebed van schuldbelijdenis, maar ook een gebed van toewijding voor alles wat God van ons vraagt. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, grote God, we komen bij u. Juist ook deze morgen, want u hebt ons wakker gemaakt deze morgen om naar deze plek toe te komen, om u te ontmoeten en ook om elkaar te ontmoeten. Want Heer, u hebt ons aan elkaar gegeven om naar elkaar om te zien, elkaar te helpen waar dat nodig en mogelijk is. Maar Heer, we willen dat doen omdat we van u houden en u houdt van ons. En zo zijn we hier samengekomen omdat we graag willen zingen en u de eer willen geven waar u recht op hebt. En gelijktijdig, Heer, moeten we dan ook bekennen dat het ons echt niet altijd lukt om een leven te leiden zoals u dat graag ziet. Er zijn zoveel dingen die ons in het dagelijks leven bezighouden en afleiden. Zorgen die we kunnen hebben over alles wat er in de wereld gebeurt. Want soms verzuchten wij ook, Heer, houdt het er nooit op. Al die oorlogen en het geweld wat we zien om ons heen. Soms ver af, maar soms ook heel dichtbij. En Heer, we staan soms zo machteloos om daar ook echt zelf een antwoord op te hebben. Een leven te leiden zoals u het bedoeld hebt. En Heer, als we daarin dus in de fout gaan, Heer, dan bidden we u of u ons onze zonde wilt vergeven. Want dat is ook wat u beloofd hebt door de komst van de Heer Jezus. Als we in hem geloven, belijden dat hij onze redder, onze verlosser is, dan zult u onze zonde wegdoen van voor uw aangezicht, zoals het westen verwijderd is van het oosten. U zult er niet meer aan denken. Het zal ons niet meer in de weg staan. En dat is pure genade waarom we dankbaar zijn. U daarvoor willen bedanken. En Heer, als we dan toch weer in de fout gaan, laat het ons dan niet ontbreken aan ootmoedigheid voor u, zodat we altijd naar u zullen toekomen met spijt over de dingen die we gedaan hebben, zodat u ons opnieuw vergeven kunt. Want dat is wat u wilt. Heer, kijk zo naar ons, oud en jong, groot en klein, zoals we hier zijn samengekomen, als uw kinderen, uw volk. En luister naar onze gebeden, naar de liederen die we zingen tot eer van u. Zodat alles wat er in deze dienst gebeurt mag zijn tot eer van uzelf, onze God. We bidden het in de naam van de Heere Jezus. Amen. We gaan opnieuw zingen. Heer, wijs mij uw weg.

0: We gaan uit de Bijbel lezen, om te beginnen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot 11. En Danielle van der Hout gaat dat voor ons lezen.
1: Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van het geloof en liefde. En getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.
0: Geliefde broers en zussen van de Heere, broertjes en zusjes. Uit het gedeelte wat we samen hebben gelezen blijkt dat Paulus vanuit de nog jonge gemeente van Thessaloniki vragen gekregen heeft over de wederkomst van God. Ja, we geloven dat de Heer zal terugkomen. Maar wanneer komt Hij dan terug? En bedenk dan dat Paulus deze brief schreef in het jaar 50 of 51 na Christus. Dus zeg maar 20 jaar ongeveer na de hemelvaart. Uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Ja, zeker. Maar wachten op iets waarvan je niet weet wanneer het komt, dat is erg lastig. En dat blijkt dus al na 20 jaar. Laat staan 2000 jaar nadat de Heer Jezus gezegd heeft, ik ga weer terugkomen op dezelfde manier. Ja. Maar misschien is dat niet zo ingewikkeld voor iedereen. Want dit is wat een van de spelers van het Nederlands elftal een paar weken geleden daarover zei. De grootste overwinning is niet het winnen van het WK. Nou, hebben we ook niet gehaald. Het is klaar zijn voor de komst van de koning. Wauw. Dat is waar het om gaat. Kijk, naar je verjaardag uitkijken of naar het begin van je vakantie. Of dat je eindelijk te horen krijgt dat je geslaagd bent. Of de dag van je huwelijk. Dan en dan gaat het gebeuren. En soms is het zelfs al op dat pakketje wat je besteld had en via internet en bezorgd moet worden. En het duurt maar en het duurt maar. Ja, als het uit China moet komen, duurt het even, toch? Maar uitkijken naar de wederkomst. Dat is toch wel iets anders. Want je weet niet eens of het in jouw leven zal plaatsvinden. En eerlijk gezegd, misschien zit je er niet eens op te wachten. Nog zoveel plannen. Net te horen gekregen dat je bent toegelaten tot je vervolgopleiding. Of die nieuwe baan. Of het huis wat jullie gekocht hebben. of het kindje wat jullie verwachten. De wederkomst, ja. Echt iets om naar uit te kijken. Maar nu even niet. Veel Bijbelgedeelten gaan over het uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En in het gedeelte wat we samen gelezen hebben stond het ook weer. De dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Nou, dat is dan weer een stuk minder handig, zou ik denken. Dan moet je de hele nacht wakker blijven. Nou ja, als je een fanatiek voetballiefhebber was, heb je de afgelopen maanden wat kunnen oefenen. Gelukkig is het weer voorbij. Maar de hele nacht wakker blijven, dat lukt natuurlijk niet. En bovendien, het is nog heel ongezond ook. Behalve natuurlijk als je in de zorg werkt. Dan moet je soms de hele nacht wakker blijven, ja. Maar je slaap heb je echt nodig. Sterker nog, in Psalm 127 lezen we: Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Kijk, daar word ik nou weer gelukkig van. Bedoeld wordt natuurlijk dat je je hele leven actief rekening moet houden met de komst van de Heer Jezus. Dat je daarin moet blijven geloven. Namelijk dat het kan gebeuren. Ook vandaag, hè? Ook vandaag kan het gebeuren. Dat de wolken openbreken en dat Jezus verschijnt. Maar wie staat daar nou bij stil? Elke dag dat het zomaar ineens kan gebeuren. Ja, misschien verlang je er af en toe wel eens aan. Maranatha, laat het maar gebeuren. Maar ik vermoed dat dat niet altijd het geval is. Zelfs niet als je kerkgebouw die naam draagt. We denken, als we heel eerlijk zijn, maar af en toe aan de wederkomst. Als we het echt even niet meer zien zitten. Als we zien wat er allemaal in de wereld gebeurt. Houdt het dan nooit op? Al die ellende, al die oorlogen. En ook nog eens de consequenties die dat voor ons heeft. Oorlog, ver weg, ja. Maar het

Maar veel vaker zijn we gewoon druk met alle dingen van elke dag. Ons eigen leven. En eigenlijk weet je ook wel dat dat niet klopt. Dat alleen maar op jezelf gericht zijn. We zijn aan elkaar gegeven om één lichaam te zijn. En juist daarom spreekt vers 11. Spreek elkaar moed in en help elkaar. Ik citeer nu de Bijbel in gewone taal. Daar staat, blijf elkaar daarom moed in spreken en elkaar helpen. En de nieuwe Bijbelvertaling zegt, troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld. Zoals u trouwens al doet. Ja, toch? Ik denk dat de Bijbel in gewone taal er in dit geval het dichtst bij zit als ik kijk naar de grondtekst. In het Grieks staat er parakaleo. Dat betekent zoiets als elkaar erbij houden. Niet loslaten. Volhouden. Samen. Want hij komt echt terug. En God spoort ons als zijn gemeente aan om elkaar moed in te spreken en elkaar te helpen. En dan gaat het natuurlijk in de eerste instantie om het geloof vast te houden. Iemand moed inspreken betekent dat je iemand die het wil opgeven weer nieuwe energie geeft om door te gaan. Helpen om te groeien in geloof. Om sterker te worden in het geloof en om de verwachting van Jezus' wederkomst levend te houden. Want wat is er veel dat ons afleidt? De oproep van 1 Thessalonicenzen 5 vers 11 staat in de context van de wederkomst. Zo begint hoofdstuk 5. Het is niet iets een beetje ergens in de marge of zo. Nee, het heeft echt urgentie. Er staat echt iets op het spel. En als christen moet je daar toch op een of andere manier continu alert op zijn. Het mag niet iets worden ergens aan de rand van je leven, maar het moet in het centrum van je leven staan en blijven staan. Denken dat het allemaal wel vanzelf goed zal komen, dat is niet terecht. Zie vers 3. Maar ja, ondertussen leven we wel in een land waarin geloven steeds minder gewoon wordt. Je wordt als gelovige steeds meer een uitzondering en in de hoek gedrukt. En openlijk vooruitkomen dat jij gelooft en verwacht dat de Heer Jezus terug gaat komen, wordt steeds verder teruggedrongen. En als het aan de Tweede Kamer ligt, mag iemand in uniform straks geen kruisje, hoofddoek of keppeltje meer dragen. En alle dingen die wel gewoon zijn in ons land, trekken ook aan ons. Onbewust doen we die dingen allemaal. Consumeren, genieten, carrière maken, bezig zijn met een goede oude dag. Allemaal een extra pensioenpotje. Ja, ja. Dat moet je dan toch nog wel halen. We worden er elke dag mee geconfronteerd. In de reclame, op televisie, op internet. En we ademen het in. Het gaat in ons systeem zitten. En het tegengeluid van het evangelie wordt langzamerhand vreemd. Wat is het dan belangrijk, broers en zussen, om elkaar te

blijven bepalen bij de wederkomst van Christus. Dat je die echt verwacht. Dat je er naartoe leeft. En dat je van daaruit je keuzes maakt van elke dag. Want we hebben elkaar nodig om staande te blijven. Om tegen de stroom in te kunnen gaan. En in de verzen die we gelezen hebben zit ook een logische opbouw. Nadat Paulus de urgentie van de naderende wederkomst, vers 1 tot 7, geschetst heeft, zegt hij: laten we op onze hoede zijn om God met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Dus op je hoede zijn. Alert zijn, je niet laten afleiden of laten meeslepen door wat er in de wereld om ons heen belangrijk is. En de reden waarom je op je hoede moet zijn, vers 9, want Gods bedoeling met ons is dat wij niet veroordeeld worden, maar dat we gered worden door onze Heer Jezus. En dat loopt dan uit op de conclusie van vers 11. Dus, vanwege de naderende wederkomst, bemoedig elkaar en help elkaar. Oké, maar hoe ziet dat er dan uit? Vers 8 had het over een bekend drietal: geloof, hoop en liefde. Geloof en liefde worden een harnas genoemd. De hoop een helm. Geloof, hoop en liefde. Ze beschermen je blijkbaar. Maar tegen wat? Liefde beschermt je tegen gericht zijn op jezelf. Liefde maakt dat je oog hebt voor die ander. Dat er bij jou ruimte is voor de ander. En in die liefde voor de naaste wordt Gods liefde zichtbaar. En vervolgens ook geloof in Gods belofte. En dat geloof, dat beschermt je ertegen dat je andere dingen belangrijker gaat vinden. Dingen van het hier en nu. Geld, luxe, huis, vakantie, een goede positie, vul maar in. Wie gelooft in Gods belofte, weet dat al die dingen totaal in het niet vallen bij wat je nog gaat krijgen als Jezus weer terugkomt. En dan de derde. Er is hoop. En bij de hoop gaat het erom dat je blij wordt van wat God belooft. Je kijkt er naar uit, je klemt je eraan vast. Hoop is iets wat je bezighoudt. Het vult je gedachten en het brengt je telkens weer voor de aandacht. Als er geen hoop meer is, dan verdwijnt het geloof. Hoop is de emotionele kant van het geloof, de gevoelskant. Want ja, je kan heel droog zeggen: ik geloof in de wederkomst van Jezus. Maar hoop wil zeggen dat je er echt naar uitkijkt, dat je ernaar verlangt. En zo beschermt hoop je tegen inzakken en afhaken. Het zijn deze dingen waar we met elkaar over moeten praten. Ons geloof, onze hoop, onze liefde. Op deze punten wil God dat we elkaar moeten inspreken en elkaar helpen. Zou jij het fijn vinden om met anderen over je geloof, je hoop
je liefde te spreken. Over wat je daarin zo mooi of juist zo moeilijk vindt. Hoe jij daarmee bezig bent. Over de vragen die je hebt. Over de dingen die jou hinderen en achteruit trekken. Want in je eentje kom je daar niet echt verder mee. En de vraag is dus niet alleen of jij er behoefte aan hebt, maar of jij daar anderen ook bij kan helpen. Iets voor anderen kunt betekenen. En dat wil dus niet zeggen dat jij dan helemaal geen vragen hebt, dat jij een soort geloofsheld bent. Maar jij neemt het initiatief, jij begint erover. En uiteindelijk zoek je steun bij elkaar. En samen bij Gods woord en bij zijn geest. Je deelt het geloof. En je herkent bij elkaar de hoop. En je ziet bij elkaar de liefde voor God en voor de medemens. Dat bemoedigt. Je geeft en je ontvangt ook. En daarom, vers 11. Bemoedig elkaar en help elkaar. Omzien naar elkaar. Nu, in de komende weken, ook in de vakantietijd en net zo lang totdat hij terugkomt. Vanuit 1 Thessalonicenzen 5 is dit een opdracht voor iedereen. Anderen moed inspreken en anderen helpen. Maar ja, de vraag kan opkomen, kan ik dat wel? En ja, dat kan best een spannende vraag zijn. Maar ik denk dat iedereen het kan leren. Je kunt het oefenen en je kunt er ook echt in groeien. Bovendien, je mag het biddend doen. Bidden om hulp en kracht van God. Dat Hij je helpt. Dat Hij het zegent. En dat Hij je de woorden in de mond geeft. Dat Hij je de liefde geeft om te luisteren en het geloof te delen. Doe het maar gewoon. Er is helemaal niets wat je tegenhoudt. Amen. We gaan zingen uit het liedboek, lied 103, De Heiligen ons voorgegaan.

We willen samen ons geloof beleiden en we doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. En voor zover u dat kunt, wilt u daarbij gaan staan. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Maar op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. We gaan samen danken en bidden. Vader in de hemel, we komen opnieuw voor uw aangezicht. Wat een boodschap hebben wij mogen horen, dat we elke dag mogen, moeten, maar ook kunnen uitzien naar dat glorieuze moment dat de Heer Jezus, onze redder, zal terugkomen op de wolken. Ja, Heer, dat is echt iets om naar uit te zien. Maar zoals we dat ook hebben gehoord en dat ook misschien wel in ons hart hebben gemerkt en gevoeld, dat is voor ons nog niet zo eenvoudig. Daar altijd elke dag maar naar uit te kijken, want er zijn zoveel dingen die ons bezighouden, die voor ons ook belangrijk zijn. Maar toch, Heere, als u terugkomt op de wolken zoals u zelf beloofd hebt, dan zal alles waar wij eerst naar uitkeken, die belangrijk voor ons waren, zullen totaal in het niet vallen bij wat we dan zullen zien en meemaken. Dat we u, onze Heer Jezus, in de ogen kunnen kijken. En uw eindeloze liefde voor ons kunnen zien en ervaren. En dan zal al dat andere totaal onbelangrijk zijn. Geen rol meer spelen. Omdat we dan tot in eeuwigheid bij u zullen zijn. En Heer Jezus, tot het zover is, wij weten dat niet. En u zegt zelf, als uw discipelen daarom vragen, dat het niet aan uzelf is, maar dat
God de Vader zelf zal zeggen, en nu is het genoeg. Heer, helpt u ons om daar toch naar uit te blijven zien. Nu, vandaag, morgen, de komende week of weken, maanden, jaren misschien zelfs. Zelfs misschien als we het niet eens zelf zullen meemaken. Maar dat het iets zal zijn voor onze kinderen of kleinkinderen of misschien nog wel veel later. Want u bent zo genadig en barmhartig dat u alle mensen in de wereld die u nog niet kennen, nog de tijd geeft om te leren kennen wie u bent. En Heer, help ons om die boodschap dan ook uit te dragen, zolang als het nog kan. En zo bidden u of u de boodschap die we vanmorgen hebben gehoord en waarover we samen nadachten, dat u die echt een plek geeft in ons hart. Dat het me niet zomaar voorbij gaat en we straks weer met hele andere dingen bezig zullen zijn. En misschien later deze week nog een keer denken, oh ja, daar ging het zondag over. Heer, maak het levend in ons dagelijks leven, dat we denken aan dat moment dat u zult terugkomen. En tot die tijd mogen we voorbeden doen voor elkaar, dat we zullen omzien naar de mensen naast ons, om ons heen, ver weg of dichtbij, maar Heer, dat we aan hen zullen denken, hen zullen helpen, bemoedigen, volhouden, en dat we de anderen ook zullen helpen om dat te doen. En Heer, we danken u ervoor als u ons tijd van leven geeft. Dank u wel voor de broers en zussen die in de afgelopen week jarig waren en in de komende week. Heer, dank u wel voor uw zorg, uw nabijheid, voor alles wat u geeft. En we bidden u of u hen ook in het bijzonder in de komende tijd wilt zegenen. Dank u wel voor uw grote gave, voor wie u bent. En zo bidden we u ook of u deze dag verder bij ons wilt zijn, als u nog niet terugkomt. En als u dat wel doet vandaag, dat we onze blik naar de hemel zullen slaan en u zullen zien komen. Wat een geweldig moment moet dat zijn. Heer, we bidden het. Kom, Heer Jezus. Maranatha. Amen. Amen. Ons slotlied voor vanmorgen is uit het liedboek Ga met God en Hij zal met je zijn. Laten we daarvoor gaan staan.

Ja, broers en zussen, ga met God en Hij zal met je zijn. We mogen van deze plek gaan met de zegen van God. Open uw handen, ontvang de zegen van God en deel die ook uit aan ieder die het nodig heeft. Want het is de Heere onze God die jullie zegent en beschermt. Hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over jullie en geeft jullie shalom, vrede. Amen.

Zojuist hoorde u de kerkdienst vanuit de Maranatenkerk in Slikkeveer, waarin de voorganger broeder Henk Koppelaar uit Amersfoort was. Op de website van RTV Ridderkerk is deze dienst uiteraard nog eens terug te luisteren bij Uitzending Gemist en zoek dan naar het programma Ridderkerk en de Kerken. We hebben nog wat tijd voor muziek en dat is een opname ook weer van het christelijk koor Jicht al Jahu, nu onder leiding van Arjan Wouters vanuit de Grote Kerk in Dordrecht. En zij zingen het lied Wij danken u.

Dit programma is bijna weer afgelopen. Volgende week hopen we natuurlijk weer een kerkdienst uit te zenden. Dan is de protestantse gemeente uit Bolnes aan de beurt. Na het nieuws van 11 uur volgt weer een programma met licht klassieke muziek. En vanavond vanaf 6 uur kunt u natuurlijk ook weer naar onze religieuze programma's luisteren. We bedanken u voor het luisteren en wensen u nog een fijne dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en

0: droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. En door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Alla valisa, una mattina, ad una decina, devo andar.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaring...

0: verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fishing,
6: Harmo de Meijer,
7: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
11: Lidl,
12: Libra
13: en Café Bonnes.
14: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
15: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
16: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
17: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
19: Veel betaald. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
20: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
21: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
20: Wij houden het Hollands.

0: hebben van Rutger van Barneveld was dat. Zomer, zon en strand. Goedemiddag allemaal.
1: Welkom bij Wij Houden Het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Iets over 12 uur, 7 minuten over 12. En mijn naam is Rob de Leeuw. En dan gaan we weer tot 2 uur vanmiddag. De lekkerste Nederlandstalige plaatjes bij jou op de radio. Met de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Zeker. We hebben er ook één telefonisch trouwens. Dat is William Jans. Daar gaan we straks mee praten. En Jeffrey Lake komt ook in de tweede uur. Maar we gaan eerst even het eerste uurtje vullen met twee hele leuke artiesten. Jip van der Loo is bij ons. En ook nog Danny Prijs. En die hebben allebei een hele leuke single. En die gaan we zo dadelijk draaien natuurlijk. Eerst even wat andere nieuwe muziek op de radio, vrienden. Leuk dat je luistert. Dit is de nieuwe van Dennis van Dam.

0: draait toch al een tijdje mee, hoor. Deze zanger Alex. Alex Wilders en een zomernacht met jou. En een mond nooit met een bossie rode rozen. Maar dat is alweer even geleden. Vrienden van de radio, leuk dat jullie luisteren. We zijn te beluisteren live op Drechtstad FM. En dat is op de 105 MHz en 95.7. We zijn in Zwijndrecht via Atos Radio, via 106.1. Via Ridderkerk kun je ons beluisteren op 105.7. En ook nog voor Honningsveld, Giessendam en Sliedrecht. Daar zijn we via Merve Radio ook live op de zender op de 105.4. En natuurlijk in heel Zuid-Holland via DAB. En dat is kanaal 6A. En online kun je ons ook beluisteren. Volgens mij luisteren ze ook en wassen naar mee, hè?
1: Ja, absoluut. Nu zeker.
0: Hey, goedemiddag, Danny. Danny Prijs.
1: Goedemiddag.
0: Hij is weer bij ons. Normaal staat hij voor verschillende artiesten. Gisteravond nog het geluid te doen. Ja. Maar je hebt ook de stap genomen, Danny, om zelf achter de microfoon te gaan. Ja, maar klopt, dat is niet klopt. Van vandaag of morgen. Hè? Je doet het al langer, toch?
1: Ik doe het al heel lang eigenlijk. Maar ik ben natuurlijk vroeger zong ik altijd, speelde in een band en noem maar op. En op een gegeven moment. Nou ja, goed, het verhaal ken iedereen. Kom ik Tino tegen. En toen ben ik eigenlijk 15 jaar aan hem blijven hangen. En nu...
0: Dus eigenlijk 15 jaar geluidsman van Tino geweest?
1: Ja. 15 jaar. En toen is dat een gegeven moment die samenwerking is overgegaan.
0: Ja.
1: En toen kwam mijn grote vriend Mike.
0: Mike Pietersen. Ja, wie kent hem niet
1: leuk.
0: Natuurlijk.
1: Ik vind het echt heel erg leuk.
0: Ja.
1: En, maar goed, het bloed kruipt waar niet gaan kan. Ik heb ook verleden jaar een singeltje uitgebracht van Willem Bart.
0: Ja.
1: Dus met een drankje naar jou zou vernoemen.
0: We gaan hem zo dadelijk nog even draaien.
1: En die heeft ook Mike natuurlijk geproduceerd, heel goed.
0: Mm-hmm.
1: En het smaakt eigenlijk vanaf toen wel echt naar meer, zeg maar. Dus,
0: hoe vindt Mike dat nou? Dat jij ook zelf weer...
1: Ja, soms vond hij het wel een klein beetje los. Hij zegt, Danny, als jij nou doorbreekt, dan god, want dan ben je kwijt dit en dat. Zeg, nou ja, goed, mijn zoon doet ook geluid. Ik zeg, dan gaan we dat wel aanpassen. Maar dat is zover is het helaas nog niet.
0: Toevallig zei Wim Dalmeet het vorige week ook. Toen hadden we het over jullie natuurlijk. En die zei precies hetzelfde. Ja. Wat nou als hij doorbreekt, weet je wel?
1: Nee, dat komt helemaal goed, joh.
0: Ja. Naast jou, Jip van der Loo. Goedemiddag.
2: Ja.
0: Leuk dat je er ook bij
2: bent.
0: Eigenlijk... nieuwe naam in de Nederlandstalige muziek, Jip.
2: Zeker.
0: Waarom expliciet de Nederlandstalige muziek? Vraag ik aan veel beginnende Nederlandstalige artiesten.
2: Ja, weet je, ik kan helemaal geen Engels. Nee, ik vind het
0: dat
2: gewoon...
0: is mijn probleem ook, hè?
2: Ja. Nee, ik vind Nederlandstalige muziek gewoon top. Ja, het beste wat er is, toch?
0: Kan je hart inleggen en je ziel natuurlijk, toch?
2: Inderdaad.
0: Ja, en welke kant kies je op? Een beetje poppy of toch wel het levenslied een beetje?
2: Nou ja, ik vind zelf André Hazes zo vind ik wel lekker om naar te luisteren. Mm-hmm. Maar goed, een beetje die popkant wel op om singles mee te maken, ja.
0: Ja, het is toch een leuke bezigheid, denk ik zo.
2: Zeker.
0: Smart Music, zei je net. Daar, hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Nou, ik werd benaderd door Mick Langendorf.
0: Ja?
2: De zoon van Robbie. Mm-hmm. De eigenaar van het label. En eigenlijk zo een beetje bij Smart terechtgekomen.
0: Ja.
2: Dus, via zijn zoon van Mick.
0: Ja, je hebt dus je tweede single volgens mij, hè?
2: Ja, die eerste die heb ik niet bij Smart opgenomen. Wij vinden eigenlijk een beetje dat Wat Ben Je Knap mijn eerste echte single is.
0: Ja. En Doe Maar Gewoon, dat was een cover natuurlijk. En als je dat verschil ziet, ik zat er net te kijken op Spotify. Volgens mij is die Doe Maar Gewoon 30.000 keer bekijken.
2: Ja.
0: En je nieuwe single 300.000 keer.
2: Ja, die gaat top.
0: Jee, man.
2: Ja.
0: Ja, wat gaat er dan door je heen?
2: Ja, het is allemaal natuurlijk een beetje nieuw. Dus ik vind alles top. Ik geniet van elk moment. En alles wat ik mag doen, vind ik superleuk.
0: Mm-hmm. Heb je al op leuke podia gestaan?
2: Ja, ik heb toevallig afgelopen donderdag Mokum in Meppel gedaan. Mm-hmm. Dat vond ik superleuk. Vond ik echt superleuk om te doen.
0: Ja, dat zijn de krent in de pap voor jou natuurlijk.
2: Ja,
0: Danny, als ik dat in jou vraag van... heb je op leuke podia gestaan? Volgens mij heb jij elk podia al gezien in Nederland, toch?
1: Ja, dat is zeker zo. Maar het is nog zelf niet overal gestaan natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar het fixeert zich nu wel in de betere cafés, zeg maar. Waar ik dan wel een optreden heb. En, zo nu en dan.
0: Ja, merk je dat het optredens meer worden van jezelf?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Vooral als je een singeltje uitbrengt, dan word je ineens dan weer een beetje zichtbaar, zeg maar.
0: Dat werkt als een booster, hè, volgens mij, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dus ik blijf het voorlopig doen.
0: Ja, gezellig, man. Danny Prijs, we gaan met jouw nummer beginnen. Blijf bij mij. Hier is die.
1: Leuk.

0: de nieuwe van Danny Prijs. Hij is bij ons hier in de studio. Gezellig dat je er weer bent, Danny.
1: Dankjewel.
0: Ja, blijf bij mij. Het is een lekker eigentijds nummer, hè?
1: Ja,
0: het past helemaal in 2026, toch?
1: Dankjewel. ik hoop dat er iedereen de show erover deed. Maar ja, inderdaad. Ja, het was een ideetje van... we waren in Spanje. En we zaten aan het zwembad. En ineens kwam dat zo op... zeg maar. En we hebben altijd onze computertje, laptop bij me. En toen gingen we een beetje kloten. En toen kwam er een heel klein stukje demo hadden we gemaakt. En toen liet ik dan onze Piet horen, Mike Petersen.
0: Ja.
1: En die zei echt van, nou, dat gaat dus zo leuk. Dat wil ik graag voor je produceren. Nou ja, dit is het resultaat.
0: Ja, dat is leuk, hè? Dat had hij gewoon even uit de hooghoed.
1: Ja, hij is fantastisch daarin.
0: Ja, mooi, hè?
1: Bijna al zijn singles heeft hij ook zelf geproduceerd.
0: Ik vind dat zo gaaf, hè? Dat iemand dat kan.
1: Ja,
0: dat
1: is ongelooflijk. Zo muzikaal. Ja. Heerlijk.
0: Jip, we gaan naar jou. En wat ben je knap?
2: Ja.
0: Voor wie is die gemaakt?
2: Ja.
0: Ik zie een beetje glinstering in je ogen. Dus,
2: Carlo en Manfred hebben hem geschreven. En het gaat eigenlijk een beetje over een...
0: De Carlo van Helemaal Hollands?
2: Ja, zeker. Ja,
0: Carlo Rijswijk. Ja.
2: Het gaat eigenlijk een beetje over een meisje of een dame die alles heeft. Mm-hmm. Eigenlijk, ja, daardoor... als je al die luxe niet had, dan was je van jezelf zo vreselijk knap.
0: Precies.
2: Ja, dat zegt eigenlijk al,
0: We gaan hem doen. Hier is die, yes. Jip van der Loo.

0: Wat ben je knap, dat is die, de nieuwe van Jip van der Louwe. Jip, ik zei het net al tegen je maatje van, ja, lekker catchy nummer, weet
1: ja,
0: je wel?
1: Ja, ja, ja.
0: Een nummer moet ook gelijk aanstaan, hè? Moet gelijk werken.
1: Ja, zeker, vind is ik belangrijk, ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Hey, ja, je eerste echte nummer. Zijn er dan al plannen voor verdere samenwerking met Smaragd?
1: Toevallig ben ik vorige week in de studio geweest. Hebben we een nieuw nummer geschreven. Dus ik hoop in, ja, ik denk september ongeveer.
0: Precies, maar eerst deze even goed uit laten lopen natuurlijk.
1: Ja.
0: Praten zo lekker verder natuurlijk. Maar eerst even gezellige zomerse muziek op de radio. En dat doen we met Chico. Hier is hij met Lakke Bakken op Scheveningen.
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: gaat Danny vandaag wel lekker bakken op Scheveningen.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Het weer is er goed voor.
0: Precies, je zit toch bij Simonus, toch?
1: Jazeker.
0: Ja. Altijd gezellig daar bij Simonus, is het niet?
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Wat is het voor een tent, even voor onze beeldvorming?
1: Simonus is natuurlijk echt wel een soort bekendheid geworden met Encore en Catch natuurlijk. Die twee restaurants die zijn het goed en die hebben ze ook volle bak entertainment. Maar vanavond is er iemand van de familie jarig en daar moet ik weer mijn kunstje gaan doen.
0: Maar ook veel dinnershows daar, toch?
1: Heel veel dinnershows. Vooral brunches op zondagmiddag en zo. Die zijn echt heel erg leuk.
0: Dat is wat vermaak je natuurlijk, hè?
1: Daar staan we ook zo regelmatig
0: als
1: natuurlijk.
0: Als een vis in het water.
1: Ja, absoluut.
0: We gaan de regio-tip draaien. En die is van Django Wagner. Hier is die met zijn allernieuwste.
2: En dit is de nieuwe regio-tip.

Soms heb je van die titels, moet je gewoon even veroefenen. Bachata Bailando, dat is de nieuwe van Django. Halfeen geweest op de gezelligste zender van heel Nederland, denk ik. Wij houden het Holland met Rob de Leeuw. Hier is Klazina. MUZIEK

0: Nummer uit de jaren 70 of 80 volgens mij. Deze van Klassina was dat. En deze boterbloem gaat op stap. Ja, Danny, we gaan weer even terug naar jou. Vorig jaar was het dat je eigenlijk een beetje bij ons in de picture kwam.
1: Klopt.
0: Met je singeltje van, van Willem Bart. Eigenlijk zonder dat die man is gestopt, hè?
1: Zonde, hè? En ja. Zulke leuke liedjes allemaal.
0: Zeker. Een aparte stijl van muziek maken, vond ik altijd.
1: Zeker, ja. Hij onderscheidde zichzelf echt wel van de rest.
0: Ja, ja, ja. Maar ik heb toch weer tussen neus en lippen gehoord dat hij toch weer, dat hij het wel een beetje mist.
1: Ja, natuurlijk mist hij het.
0: En dat, bloed kruipt natuurlijk, waar het niet kruipen kan.
1: Zingen is natuurlijk altijd leuk. Ja. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, ik heb geen ervaring. Maar wat maakt zingen dan zo speciaal?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk. Echt een hele moeilijke vraag. Maar ook de feedback die je dan terugkrijgt van het publiek. En dat soort dingen, dat is gewoon heerlijk.
0: Ja, is dat verslavend?
1: Ja, dat is wel verslavend. En als je stiekem nog een applausje krijgt, is het helemaal meegenomen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Hey, als men een drankje naar je zou vernoemen, lekker zomerse vibe zit er eigenlijk in, hè?
1: Ja, toch? Zeker, ja.
0: Was dat ook de bedoeling dat je hem daarom zou uitbrengen?
1: Ik altijd op feestjes en partijtjes. En als ze dan zeggen, Danny, pak even de microfoon, zong ik dat liedje eigenlijk in de originele setting van Willem Bart.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik ga hem toch eens een keer uitbrengen. En toen weer natuurlijk naar Maaike gaan. Zeg, Maaike, ik heb een idee.
0: Mm-hmm.
1: Hij zei, dat gaan we doen. En die is natuurlijk altijd heel enthousiast. En toen hebben we die versie gemaakt die nu op Spotify staat van mij. En die is, ook de zangers, jongen, overal zingen ze deze versie. Ja. Alleen ik had wel iets meer streams gewild.
0: Ja, precies. Maar goed, we kunnen hier niet altijd 6 gooien.
1: Nee, en, zeker niet met 1 dobbelsteen.
0: Ook voor jou komt die tijd, Danny. We gaan hem draaien. Hier is die. Met, als men een drankje naar je zou vernoemen.

0: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
1: Zeker. Zomerse geluid op de radio, vrienden. En wij draaien ze natuurlijk. Robert Pater is hier met zijn laatste.

0: Ja, je hebt van die grootheden van de Nederlandstalige muziek. Dit is er een van Robert Pater. Wat is nou eigenlijk jouw voorbeeld, Jip?
1: Ja,
0: van Danny weet ik het wel.
1: Ik vind Tino super zingen.
0: Ja?
1: En ja, Yves is ook wel echt... Ja,
0: dat zijn wel.
1: Die zijn gewoon zo supergoed.
0: Twee pijlers van de Nederlandstalige muziek, hè?
2: Dus, absoluut.
0: Mag ik het aan jou ook vragen, Danny? Ja, Mike Pietersen natuurlijk. Is ook een van mijn favorieten, moet ik zeggen.
2: Maar ik heb nog net niet het juiste hitje. Alhoewel, de liefde die leeft hier. En die gaan we allemaal heel erg goed.
0: Zullen we
2: en
0: nog eentje van Mikey draaien? Zo?
2: Dat zou heel leuk zijn. Ja. Maar Mike is voor mij wel echt... vokaal wel een van de grootste van Nederland. Ja. Dat durf ik echt te zeggen.
0: Maar dat heb je ook met Tino natuurlijk.
2: Zeker.
0: Als je met iemand 15 jaar samen hebt gewerkt, heb je daar ook wel een aparte band mee, denk ik.
2: Mike is wel echt een uitzondering, hoor. Geloof me maar.
0: Ja, ja.
2: Heb ik je net al stiekem verteld.
0: Ja, absoluut. Maar ik ken hem ook al jaren, dus vandaar. Hey, Jip, Doe Maar Gewoon is een cover geweest. Waarom een cover?
1: Nou, ik deed mee aan de talentenjacht Hazes zoekt de Voice. En ik won de publieksprijs. En dan mocht ik vanuit daar een singeltje opnemen. En toen hebben we gekozen voor Doe Maar Gewoon. Het hoort een beetje in het begin van je carrière. Doe maar gewoon blijven je bent. Je moet niet naast je schoenen gaan lopen. Dus vonden we dan
0: niet gaan doen, hè?
1: Nee.
0: Nee, zo belangrijk. Soms zie je wel eens mensen met een attitude binnenkomen. Ja, ook hier, weet je wel. En ja... doe normaal, weet je wel.
1: Ja,
0: blijf gewoon met beide benen op de grond staan.
1: Ja, we zijn allemaal hetzelfde, toch?
0: Zo is het. Ja. Hey, we gaan hem draaien. Doe maar gewoon.
1: Ja, leuk. Doe maar gewoon.
0: Het is wel van 2 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: Waarom heb je vorig jaar eigenlijk een singeltje uitgebracht?
1: Ja, dat is een goeie. Ik denk omdat ik toen...
0: Precies in die overgang zat naar Smaragd of zo?
1: Ja. Eerst gewoon even lekker meters maken. En,
0: belangrijk.
1: Inderdaad, ja.
0: Hij is bij ons, Jip van der Loo, samen met Danny Prijs natuurlijk. Altijd gezellig dat hij er is. En we gaan hem draaien. Doe maar gewoon. Hey,

Hij heeft wel eigen tijd gemaakt en dat is leuk natuurlijk. Jip van der Loo bij ons op de radio. En doe maar gewoon. 2024, we gaan nog een nummertje meedraaien voor Arie. Arie Zoeterman, die is van de week 80 jaar geworden. Namens het hele team van harte gefeliciteerd. En de groetjes van ons hier uit de studio natuurlijk.

0: Tutti Colori, dat was die natuurlijk. En wij gaan een tijdje met de zomerstop na deze uitzending van vandaag natuurlijk.
1: Hier is Rob de Leeuw, de held van de radio.
0: En dan zijn we begin september weer bij je terug met nieuwe edities van Wij Houden het Hollands met de leukste Nederlandstalige artiesten. En dan gaan we het weer gezellig maken. Nou, wat over gezellig maken hebben. Dit is de nieuwe van Marco Schuitmaker.

0: Ik wil een nummer wat lekker is van Marco Schuitmaker. Die leuke Griekse gitaartjes erin, dat maakt het toch wel gezellig, vind ik hoor. Op zo'n zomerse dag als vandaag natuurlijk. Het is vandaag zondag, het is vandaag 9 augustus, de laatste uitzending voor de zomerstop. Dan gaan we even 4 weken met vakantie en dan zijn we begin september weer terug. Danny, vakantie, ga jij nog wat doen?
1: Nou, ik kom eigenlijk net terug.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik ben een weekje naar Marbella geweest.
0: Ja. Oh, lekker man.
1: Dat was heerlijk, ja. Maar ik zit stiekem nog even op mijn telefoon te kijken. Het is hier in Papendrecht, jongens. 28 graden.
0: 28 graden.
1: Oei,
0: heerlijk. Ik denk dat we de 30 wel gaan
1: passeren. Ja, die gaan we wel redden,
0: ja. Heerlijk. En dan zit jij vanmiddag op Scheveningen.
1: Die kans is heel groot, want ik moet er ook nog even een uurtje werken.
0: Gezellig, man.
1: En misschien blijven we ook nog heel even hangen. Klein borrelse mag wel, hè? Zondag.
0: Ja, zeker. Waarom niet? Als de thuisbasis het goed vindt, dan...
1: Ja, die zijn het wel gewend inmiddels.
0: Ja, hey, leuk. Nog leuke dingen voor de boeg. Ja, dan wel even natuurlijk het land doorcrossen. Gisteren zat je in Bakkeveen, volgens mij.
1: Bakkeveen, ja. Helemaal in Friesland. Ja, dat was 2,5 uur rijden. Als je niet stopt onderweg. Dus verder kan je niet in Nederland. Nee. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij je. Uiteindelijk was het een heel leuk festival. Dat was het Dodo Festival.
0: Het is altijd weer een verrassing waar je terecht komt,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, maar eigenlijk, mijn vak is toch heel leuk natuurlijk.
0: Ja, wat dat betreft wel.
1: En als het een keertje niet leuk is, duurt het maar 30 minuten. Nee, maar het is over het algemeen is altijd leuk. Je wordt goed ontvangen. Ook al kom je 5 minuten of 10 minuten te laat, zeg maar eens. Ik ben blij dat je er bent. Gelukkig neem even snel een drankje, weet je wel.
0: Ja, precies.
1: Op mijn gewoon werk is dat natuurlijk ondenkbaar.
0: Ja, nou ja, dan moet je...
1: Dan ben je zo weer klaar.
0: Geluk hebben dat je een bak koffie krijgt, toch?
1: Ja, ook dat, ja.
0: Hey, dankjewel, Danny. Leuk dat je er weer was.
1: Dankjewel dat ik hier mocht komen.
0: En de volgende keer gaan we weer zeker weer afspreken. Hè?
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Jip, ik hoop dat je het leuk vond.
2: Superleuk.
0: Eerste keer bij ons. Wat zijn jouw... heb jij nog leuke dingen in het vooruitzicht?
2: Nou ja, ik denk dat ik ga gewoon heel veel lekker veel optreden.
0: En lekker meters maken.
2: Ja, lekker genieten van elk optreden. En dit soort dingen vind ik superleuk. Ja. Dus.
0: Opdraaien, doe dat wekelijks. Doe dat,
2: wekelijks. Ja.
0: Dus dat vuurtje is wel een beetje aan het ontsteken, toch?
2: Ja, meestal ongeveer tussen de 3 en 5 optredens in de week.
0: Nou, dan mag je toch niet klagen, toch? Ja, dat is toch netjes.
1: Dat is heel goed.
0: Ja. Hey, dankjewel dat je ook hier was.
2: Ja, jullie bedankt.
0: We gaan zeker weer afspreken bij een volgende single. Yes, en we gaan allebei jullie singles nog een keertje draaien.
1: Dankjewel daarvoor.
0: Oké, Danny Price als eerste. Blijf bij mij en daarna Jip van Loon. Wat ben je knap?

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave

0: Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: Op een jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Nog niet zo lang geleden was hij bij ons, deze Jeroen van Zijlst. Leuke plaat van Mark en Dave, natuurlijk origineel. De Griekse nacht en welkom.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: We doen ons best, we doen ons best. Jazeker, want de leukste Nederlandstalige artiesten die hoor je natuurlijk bij Wij Houden het Holland. Jeffrey Lake, zo dadelijk. Hij is al bij ons in de studio. En we gaan ook nog even bellen met William Jans. Dus dat wordt weer supergezellig. Lieve vrienden van de radio, zoals jullie weten gaan wij een tijdje met de zomerstop 4 weken lang. Dus begin september zijn we weer terug. En desalniettemin is er wel Nederlandstalige muziek bij Wij Houden het Hollands te horen. Want dat gaat gewoon door natuurlijk. Wij Houden het Hollands. Altijd te beluisteren. Elke zondag van 12 tot 2 en elke vrijdag op Drechtstad FM wordt de uitzending ook nog een keer herhaald. Tezamen met Atos Radio. Dus we blijven wel een beetje in de picture, toch? Daar doen we het voor. Dit is een leuke. De tapster uit Tijuana. Hier is Sander.

Staan de kwart. Lekker hoor. Lekker zomers op de radio, hè. De tapster uit Tijuana. Met Jeffrey Leunenberg. Wat is dat ook een leuk nummer, hè? Italiani.

0: Volgens mij komen al die merken vandaag voorbij. Gucci, Armani.
1: Ik word er maar wat anders geworden, denk ik. Hè?
0: Ja, dat is zo. Jeffrey Leunenberg op de radio. Vrienden. En gezellig dat jullie meeluisteren. Je hebt het al gehoord, denk ik. Hij is bij ons, Jeffrey Lake. Jeffrey, goedemiddag. Welkom.
2: Ja, goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja, ik ben de enige, denk ik, vandaag.
0: Ja. Nee, er zijn er al twee naar huis.
2: Dus, er zijn er twee naar huis.
0: Ja, precies. Hoe is het met je?
2: Gaat goed.
0: Ja.
2: Ja.
0: Leuk single weer?
2: Ja, ja. Ik,
0: je blijft van de gang, hè? Lekker bezig blijven. Vorige met Shirma, volgens mij, toch?
2: Ja, met Shirma Rouse.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus... Ja, we gaan ook even iemand anders erbij halen. En ja, hij woont een paar straten bij je vandaan, zei hij net tegen mij. William, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Robert.
0: Ja.
3: Hallo.
0: Hoe is het met jou, William?
3: Ja, gaat goed.
0: Jeffrey,
3: ja.
0: Jeffrey is er ook bij, hè?
4: Hola, ¿qué tal?
3: Ja, ik hoorde het. Ja.
0: Ja, eigenlijk moeten we zeggen, hola, ¿cómo está?
4: Ja,
0: natuurlijk,
4: hola, ¿cómo está? Sí. Sí,
0: William Jans ook bij ons even in de uitzending. William, goedemiddag.
3: Ja,
0: eigenlijk zou je bij ons in de studio zijn, maar wegens omstandigheden ging dat niet helemaal lukken vandaag. Vandaar dat we het even telefonisch doen. Een duet tezamen met Lee Towers. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, zo speciaal. Zo speciaal. Mijn manager die op een gegeven moment had het over Lee Towers. En mijn manager kreeg een idee van, ik ben ermee op.
0: Ja.
3: En het was gewoon zo snel geregeld. Want hij volgde mij ook, Lee, met de tribute van SBS.
0: Ja.
3: En hij zei gewoon direct van, ja, dat gaan we doen. Het was een idee om You Never Walk Alone, om dat in het Engels-Spaans op te nemen.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk past het eigenlijk niet qua taal in ons programma. Het is Spaans en natuurlijk Engels. Maar jij hebt al zoveel Nederlandstalen gedaan, William, dat je gewoon een beetje familie van ons bent geworden natuurlijk. Hè?
3: Ja, geweldig. Toch? Ja. Het is niet helemaal Holland. We houden het Hollands, maar we houden het een beetje precies.
0: Ja, leuk man. Lee Towers. Hij is natuurlijk al... het is een grootheid, maar wel een beetje op leeftijd. Hè? Al, toch?
3: Ja.
0: Hoe oud is Lane nu?
3: Nou, dat zeker, want volgens mij is hij wel 80 jaar geworden.
0: Mm-hmm.
3: En, maar ik heb hem dus onlangs nog meegemaakt met gingen we repeteren.
0: Ja.
3: In een oefenruimte. En dat was echt heel hartstikke mooi hoor. Hij gaf hem een soort van privéconcert, gaf hij. En dat was zo mooi om mee te maken. Dus hij zingt nog steeds, hij doet hij nog steeds wekelijks.
0: Ja, groot voorbeeld denk ik van menig artiest in Nederland, denk ik, hè? Deze Lee Towers.
3: Ja, dat was zo groot. Wat hij heeft betekend, jaren 70, jaren 80, jaren 90, voor de muziekwereld in Nederland. Mm. En met al die gala's of the year, 10 jaar lang geloof ik was dat.
0: Eigenlijk is hij begonnen in Ahoy, hè? Daarna, Frans Bauer heeft hem eigenlijk overtroffen met het aantal concerten dat hij heeft gedaan.
3: Hij is eigenlijk gestart met het Ahoy, met een beetje dat Las Vegas idee.
0: Precies,
3: dat gevoel, dat Sinatra gevoel een beetje ook.
0: Mm-hmm.
3: Ja, Elvis ook. Want Elvis is ook een heel groot voorbeeld van hem.
0: Ja. Laten we het even over jou hebben, William. William, je bent natuurlijk ruimschoots aanwezig natuurlijk in Nederland. En je doet fantastisch je best, vind ik. Theatertours. Daar ga je ook weer mee verder, hè?
3: Zeker. Ja, in het najaar. Dus in oktober, november. Dan gaan we weer een aantal theaters doen.
0: Mm-hmm.
3: En we starten in mijn woonplaats Rijswijk. En we eindigen in Groningen.
0: De Schouwburg. Hoe heet dat daar, Jeffrey?
4: Schouwburg.
0: De Schouwburg?
4: Ja. Ja. Aan het water.
3: Rijswijk Schouwburg.
0: Ja. Kom je ook nog een beetje in de buurt van de Drechtsteden, William? Rotterdam of...
3: Brabant. Dus dat wordt dan wel Brabant eigenlijk. Roosendaal en zo. Mm. Spijk in Isten, daar kom ik dan.
0: Oké, maar dat is aan te rijden voor voor de mensen hier, denk ik.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja, dat moet ook doen zijn.
0: Hey, en vandaag, wat ga je vandaag doen? Je had volgens mij een verjaardag, hè?
3: Ja, ik heb een heel speciaal optreden. En dat is eigenlijk voor mijn moeder.
0: Mm-hmm.
3: Die is 83 jaar geworden.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. En dat gaan we vandaag eigenlijk vieren. En dat vieren we dus in het zorgcentrum waar zij woont hier in Rijswijk, Florence. En die hebben een hele leuke theaterzaal. En dus alle bewoners die zijn uitgenodigd en die komen ook kijken. Dan gaan we zo starten dan. Om 2 uur gaan we een leuk optreden geven.
0: Even een feestje maken, toch?
3: Ja.
0: Ja. Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij, William. Wij gaan in de studio verder met jouw buurman Jeffrey Lake. Die is bij ons.
3: Ja.
0: En hopelijk dat we je volgende keer weer kunnen uitnodigen voor een bezoekje aan de studio.
3: Zeker. Volgende keer ben ik er zeker bij.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel en heel veel plezier vandaag.
3: Oké, groetjes allemaal.
0: Yo, groetjes. Bye bye. Hoi. En we gaan hem natuurlijk draaien, deze plaat van de grote Lee Towers. Tezamen met William Jans. In You Never Walk Alone.

store. Hold your head up high and don't be afraid.

0: Maar om William over, want die kan dat beter als mij natuurlijk. Ja, met Litouwers, de grootheden op de radio bij Wij Houden het Holland en You Never Walk Alone. Ja, we hebben Jeffrey natuurlijk lijfelijk aanwezig bij ons in de studio.
1: Altijd gezellig hier.
0: Ja, nou, dat doet ons goed om te horen, Jeff.
1: Ja, altijd verzorgd hier, lekker cakeje, frikandelletje erbij.
0: Zo horen toch?
1: Ik ben helemaal blij.
0: Ja, nou, kijk eens op. Hey, veel optredens?
1: Het gaat goed.
0: Ja, volgens mij ook in het buitenland, hè?
1: Zoals, ja, meestal de zomertijd dan gaan heel veel artiesten vaak altijd naar het buitenland toe. Mm-hmm. En ik heb wat leuke uitstapjes staan in verschillende stukjes van de wereld, zeg maar. Dus ik ben vorige week, althans afgelopen week ben ik teruggekomen. Het is alweer bijna volgende week. Maar ik was in Portugal voor een bruiloft. En dat was super gaaf om te doen. Ik vind sowieso bruiloft heel gaaf om te doen.
0: Wat maakt dat zo speciaal dan?
1: Nou ja, kijk, je staat natuurlijk voor het koppel natuurlijk, die getrouwd is, ga je zingen. Dus het is natuurlijk voor hun ook een speciaal moment. Mm-hmm. Dat je natuurlijk in een speciale moment van hun bent.
0: Een speciale setting, ja.
1: Om dan op te treden. Want ja, ik bedoel, kijk, een normaal optreden is gewoon voor heel veel mensen zingen. Maar nu ben je zeg maar heel privé. Mm-hmm. En een heel klein groepje zeg maar van 60 mensen. En ja, dat maakt het toch wel vaak wat spannender. Omdat het dan echt
0: ben specifiek... Ben je echt zenuwachtig, Jeff, of niet?
1: Nou ja, het is altijd wel zeg maar in de eerste paar seconden. Vroeger duurde het wat langer, maar nu is het een paar seconden. Ja. Want
0: IJs moet even breken.
1: IJs moet even breken, ja.
0: Ja, dat is zo. Hé, hey, je nieuwe nummer, Gucci. Ja, ja. Je bent wel een beetje van de Gucci volgens mij en zo, hè? Toch?
1: Nou, als ik zeg maar naar al mijn liedjes kijk van 2008 tot en met nu. Dan zit er heel veel variatie in mijn muziek, hè. Mm-hmm. Ik heb de laatste keer al gezegd van...
0: Ja, jullie zijn aan het bouwen, toch?
1: We zijn aan het bouwen naar een rode draad in mijn muziek. En ja, dat wilde ik toch een klein beetje met dat Latin natuurlijk een beetje aansluiten. Maar als ik een beetje kijk naar de liedjes die eigenlijk de laatste 5 jaar hitpotentie hebben... Mm-hmm. Is het geen Latin.
0: Nee.
1: Dus dan moet je toch echt gaan denken van oké, we moeten toch mee met alle...
0: Hoor ik jou nog zeggen van je moet een beetje meegaan met de tijd en toch een beetje de markt aftasten?
1: Ja, ik denk dat je toch een klein beetje in de flow van de liedjes die je nou tegenwoordig hoort. En dan noem ik gewoon 5 artiesten op waarvan ik denk dat is zeg maar waar iedereen een beetje in zit. En wat een beetje hitpotentie kan zijn, is een beetje liedjes van Robert van Hemert. Dan hebben we natuurlijk Yves Berendsen. Toevallig nu zijn er dan 2 hitjes uitgekomen van Justin de Wild en Rutger van Barneveld. Ja. En dan hebben we natuurlijk Samuel Welten.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn allemaal best wel hele leuke liedjes wat heel dicht bij elkaar ligt. En als je dan heel verder uitstapt, ook al wil je eigen repertoire opbouwen... dan kan het misschien ook wel heel lang duren dat er liedjes zijn die juist niet aanslaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je toch, denk ik, in die golf meegaan... maar dan toch nog steeds kijken of je het in een ander jasje kan steken.
0: Ja, dat is moeilijker, denk ik.
1: En dat is niet makkelijk.
0: Nee, want je wil niet op Robert van Hemert lijken.
1: Nee.
0: En ja, je wil gewoon je eigen stijl neerzetten.
1: Zeker.
0: Dat is... Ja. Ja, het belangrijkste, denk ik, van een artiest.
1: Heel belangrijk, ja.
0: We gaan eens even luisteren hoe die klinkt, Gucci.
1: Nou, leuk.
0: Hij is bij ons, Jeffrey Lake.

0: Ja, Jeffrey Lake bij ons op visite. En dat is altijd gezellig natuurlijk. Ja, je Gucci tas. Ik vroeg het net al. Een vriend, ja, ik zet je er even bij, Jeff. Ja. Een vriendin van jou, die heeft in de clip meegespeeld, hè?
1: Nou, ik heb eigenlijk best wel heel veel content gemaakt. Ik heb geen officiële videoclip gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb...
0: Maar is dat dan gewoon een filmpje voor op socials?
1: Ja, gewoon op TikTok en Instagram heb ik best wel heel verschillende contentvideo's gemaakt om dit liedje. Dus ik ben in de PC Hoofdstraat geweest. Ik ben in hele mooie restaurants geweest waar ik dan optreed. Op het strand. Verschillende dingen hebben we eigenlijk gedaan omtrent dat liedje, zeg maar. Ja, en het tasje. Ik zit sinds kort bij een nieuw label. En die jongens hebben een hele andere visie. Kijk, niet lullig bedoeld, maar... Kijk, ik maak altijd best wel dure clips. Mm-hmm. Ik maak geen clips van €500. Ik maak echt clips gewoon duizenden euro's. En dat haal ik er niet uit. En dat moet je wel hebben rondom je... Je eigen profiel, zeg maar. Maar als ik dan zie dat tegenwoordig heel veel mensen niet meer op YouTube leven, maar allemaal op Spotify leven, kan je ook tegenwoordig je video's op Spotify plaatsen.
0: Ja, volgens mij is YouTube helemaal niet meer zo populair.
1: Of? Nee, omdat iedereen op TikTok zit.
0: Ja, precies.
1: Dus dan heb ik een laatste clip met Sherman Rouse. Die video clip, die kostte €6500. Heb ik niet eruit gehaald. Ik vind het zonde van mijn geld. Dus dan kan ik het wel op YouTube zetten, omdat er zijn een aantal zenders die zeggen van ja, maar je hebt een videoclip nodig, want anders kan het nooit een hit worden. Ja, ik vind het allemaal verkoperij.
0: Ja,
1: want niemand kijkt meer naar de videoclip.
0: Je reinste onzin.
1: Ja, ik vind het niet kloppen.
0: Nee.
1: Dus dit keer heb ik geen clip gemaakt, maar ik heb wel heel veel content gemaakt rondom het liedje. En misschien maak ik bij mijn volgende liedje maak ik wel een videoclip. En dat vind ik wel grappig, want dit liedje... Dat heeft ook een hardstyle-versie. Dat gaat binnenkort uitkomen.
0: Oh, leuk.
1: Die heb ik samen met Life of Papa gemaakt. En Life of Papa is die man die ook op internet voorbij komt en die zegt... Shirtje, €50. Beta.
0: Ja.
1: Nou, die man die iets opgebouwd in Nederland. Is ook een soort influencer, bekendheid geworden. Uh-huh. Super grappig, want overal waar je komt met hem... wilt iedereen met hem op de foto. En omdat hij echt gewoon staat om dat... kledingverhaal.
0: Maar hij kan jou wel op een bepaalde manier meetrekken, toch? Op die socials.
1: Ja.
0: Dat is wel goed doordacht, denk ik.
1: Ja, daarom. Dus het label waar ik bij zit, heb gewoon een hele goede visie op omtrent de muzieklijn en welke liedjes we gaan maken de komende tijd. Ik heb het al vorige keer tegen jullie gezegd. Ik wil minimaal 3-4 liedjes per jaar maken, anders vak je gewoon af, want er komen te veel liedjes uit.
0: Ja, anders val je niet meer op.
1: En dan val je niet meer op, want je moet gewoon meegaan. En gelukkig heb ik dat nu voor elkaar, omdat ik ook nog wat hulp op de achtergrond krijg, dat ik ook wat sneller kan gaan. In principe ben ik gewoon heel erg positief over liedjes maken, meer erkenning krijgen omtrent mijn eigen muzieklijn, hè, de rode draad in mijn muziek.
0: Ja.
1: En kijken wat er nog meer op mijn pad de komende tijd gaat komen.
0: Nou, we houden je in de gaten natuurlijk.
1: Natuurlijk wel.
0: En Sherman Rouse en Jeffrey Lake, we gaan hem zo dadelijk draaien, maar eerst even Jeffrey Hayes op de radio. Hier is hij.

0: 48 jaar is hij vandaag geworden. Van harte gefeliciteerd. Mocht hij meeluisteren, ja, dat zal wel niet natuurlijk. Ja, Stef is altijd druk en wel altijd gezellig als hij hier aanwezig is. Net zoals Jeffrey Lake, hij is vandaag bij ons. En dat is ook altijd leuk natuurlijk. Jeff, zomer 2026. Heb je nog leuke dingen in het vooruitzicht? Ja, je bent altijd wel aan de gang, hè, toch?
1: Ja, ik heb eigenlijk nooit iets saai, zeg maar. Dat ik geen goede zomer zou hebben. Ik heb net Portugal gedaan. Volgende week ga ik naar Ibiza. En dan ga ik daarna...
0: Slecht leven heb jij, zeg?
1: Nou, eigenlijk best wel, hè. Als ik terugkom van Ibiza, dan ga ik daarna nog 4 dagjes naar Saint-Tropez. En dan ben ik eventjes terug tot 10 september. Dan ga ik daarna weer 5 dagen naar Ibiza. Dan is het voorlopig eventjes werken. En dan ga ik 21 november ga ik naar Gran Canaria artiestenreis.
0: Zo.
1: Dus ik heb eigenlijk alleen maar leuke dingen.
0: Ja. Hey, even begin van dit jaar. Toen was er een samenwerking met jouw zanglerares. Hè?
1: Ja,
0: is het toch, hè, Jimmer Ruis?
1: Ja, klopt.
0: Hoe ben je eigenlijk bij jou terechtgekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk wel heel grappig. Want ik zit sinds bijna 4 jaar zit ik bij Leo Lauve Entertainment. Hè? Die verzorgt mijn boekingen bij dinnershows.
0: Ja.
1: De grote is eigenlijk Encore Scheveningen. Daar worden we elke week, zoals vandaag
0: Precies.
1: en donderdag...
0: Encore, Simonis. Danny moest naar Simonis nu met Mike.
1: Ja, klopt. Dus dan heb je vandaag bijvoorbeeld, denk ik, Mike als hoofdartiest staan. En dan doen wij meestal met z'n vieren, doen we eigenlijk de middag of de avond draaien. Totdat de hoofdartiest komt.
0: Ja.
1: En ja, ik was daar op een gegeven moment begonnen. En Leo is heel erg muzikaal. En ja, die hoort gewoon van, ja, dit past wel bij je qua liedje. Of hier moet je aan werken, of dit en dat. En toen zei hij op een gegeven moment van, nou ja, hij zegt, je doet het eigenlijk hartstikke goed, maar ik wil toch eventjes voor de zekerheid eventjes gecontroleerd zijn in alles wat je doet. Dus ik wil je graag naar Sherma toe brengen. Dus ik zeg, maar wie is Sherma dan? Want ik kon toen die tijd, kon ik nog niet. Toen zegt hij tegen mij van, nou, Sherma is een hele goede zangdocente voor jou. En ik denk dat je daar heel veel aan gaat hebben. Dus ik zeg, nou goed, let's go. Ja. Dus ik daar naartoe
0: ging. Niet alleen docent, maar ook een coach, denk ik, toch?
1: Ze is coach, een docent. En ze zingt natuurlijk zelf heel veel. Ja. En ze is zo muzikaal. Dus ik ben er naartoe gegaan. En elke keer heb ik, zeg maar, een soort blokkade gehad. Omdat ik dan, als ik dan in de hoogte wilde gaan toen die tijd. Toen had je momenten dat je het bijvoorbeeld wel net aan had gehaald. Of net niet. En zij had ergens iets gevonden tijdens de oefeningen. Dat zij in één keer ontdekte waar dat mee te maken had.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk heb zij een soort chakra, zo noemen ze dat, heb ze geopend. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk nooit meer last gehad.
0: Wat gaaf, hè?
1: Dus dat was eigenlijk gewoon een hele goede stap dat Leo eigenlijk had gehoord van Jeff.
0: Eigenlijk kan zij jou een beetje polijsten, om het zo maar te zeggen.
1: Dat is het eigenlijk. Want je hebt gewoon eigenlijk altijd wel een zangdocent nodig. Een voetballer heeft een trainer nodig om beter te worden. En in de muziek is dat ook zo. Je kan het niet altijd alleen.
0: Absoluut niet. Nee, zeker niet. Kijk, je moet gewoon een team om je heen hebben, toch?
1: Ja, en eerlijke mensen. En die muzikaal genoeg zijn om jou te kunnen kneden van, oké, Jeff. En ik ben gelukkig heel leergierig. Uh-huh. Dat zegt Leo ook altijd van, Jeff, er zijn er genoeg die ik ken. En die zijn allemaal heel erg op hunzelf. Ja, joh, je kan mij toch niks meer leren. Joh, wat praat je nou?
0: Ja.
1: Maar hij zegt, dat vind ik het mooie van jou. Je hebt een goede eigenschap. Je bent niet onzeker, maar... Je neemt wel iets van me aan waar je wat mee doet. En dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Toch? We gaan hem draaien. Hier is die Jeffrey Lake samen met Jimmer Rouse. En ik wacht op jou.

0: Jeffrey Lake, samen met Shirma Rouse. Weet je wat het is, Jeff? Zij hebt toch een beetje de soul in de stem, hè? Dat merk
1: ja,
0: je wel.
1: Heerlijk. Echt heerlijk.
0: Ja, goede zangeres. En ja, dus, was zo'n samenwerking wel makkelijk voor je? Jullie zijn natuurlijk uit twee werelden, toch?
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik eigenlijk wel meer had verwacht, hè, van, mm-hmm. van het liedje ook en met haar.
0: Ja.
1: Ik was... Het verbaasde me eigenlijk dat ik met alle liedjes heel veel radio-interviews heb gedaan. En ik kwam bij een nieuwe plugster en nou, zij heeft uiteindelijk de best gedaan. En we waren bij NPO 1 waren gekomen en je verwacht eigenlijk nog meer. Max Omroep kwam er ook voorbij.
0: Ja.
1: Alleen, zij kon op dat moment niet, want ze had een heel druk agenda. Dus we hebben 2 keer de aanbieding gekregen om bij Max Omroep live te mogen zingen voor tv. En 2 keer zei ze, ja, het gaat me echt niet lukken. En daar baalde ik enorm van. Want
0: ja, natuurlijk.
1: Dat zijn juist de credits die je moet pakken.
0: Ja, dan kan de slipstream meepakken natuurlijk.
1: Snap je?
0: Toch?
1: Dan had het liedje eigenlijk nog meer een wending gekregen. Omdat zij natuurlijk al heel vaak daar is geweest met haar eigen mm-hmm. liedjes. En ja, weet je, kijk, ik ben nog steeds mega trots. Want ik weet je, ik bedoel, ik had nog nooit een duet gedaan. En zij is niet een van de minste zangeressen in Nederland. En het was ook iets unieks, want ik ben natuurlijk nederpop en zij is soul.
0: Ja, precies.
1: En onze stemmen pakten eigenlijk heel goed uit samen.
0: Omdat dat samen, samen te smelten, weet je wel. Dat ja. lijkt me best wel moeilijk, toch?
1: Ja, het was niet makkelijk. Maar
0: smaakt dat nog meer? Naar meerdere duetten?
1: Nou ja, ik zou zeker wel nog wel graag wat duetjes willen doen met andere artiesten. Ja, zeker.
0: Heb je artiesten in gedachten?
1: Als ik echt een keuze zou mogen maken, zeg maar qua vrouw, dan zou ik heel graag met Emma Heesters een liedje willen opnemen.
0: Ja, wie niet, denk ik. Toch?
1: Ja, ik denk heel veel. Nou, maar ik vind haar persoonlijkheid en hoe ze doet en hoe ze beweegt en gewoon live. Ik beoordeel artiesten live en niet op mm-hmm. cd. Zij is gewoon mega goed. En ik heb nu een stukje soul heb kunnen pakken en ik denk dat dat ook heel goed bij mij zou passen, zeg maar, met Emma Heesters. Ja, in de mannentemper, ja, dan blijf ik nog steeds wel, omdat ik veel naar zijn muziek luister, nog steeds wel Tino Martin.
0: Tino Martin.
1: Ja, dat blijft bij mij nog steeds wel iets ja. Wat daar staat.
0: Blijft de grootheid, hè? Toch?
1: Vind ik wel. Ik vind deze man gewoon, ongeacht of hij nou vaak een valse noot aanslaat of dat er dingen worden gezegd, terwijl ik Tino echt al van kleins af aan persoonlijk ken. En ik vind Tino zijn hele...
0: Had hij ook nou een beetje Haagse roots, of Tino?
1: Nou, hij heeft heel veel... Vroeger heeft hij in Den Haag opgetreden.
0: Oké, okay, ja.
1: En bij... hoe heet die man ook weer? Bij de Bogartje, zeg maar.
0: Ja.
1: Hij trad altijd daar heel erg op in die cafés en zo. En bij de Skihut heb ik hem natuurlijk ook gezien, omdat ik vroeger zelf ook in de Skihut heb opgetreden.
0: In Amsterdam heb je het ook veel van die cafeetjes van de Bogartjes, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Daar trad hij altijd op.
0: Oké. Okay.
1: En ja, daarom zeg ik ken Tino, die ken ik al denk ik al 20 jaar. En ook echt persoonlijk. En ik zie hem natuurlijk regelmatig bij de dinnershows mm-hmm. of bij andere shows waar we elkaar tegenkomen. En dan praat je ook met iemand. Dus ik ken zijn persoonlijkheid, zeg maar, buiten zijn act om.
0: Ja.
1: Hoe hij is als Tino, hè, als Tinus. En ja, hij is gewoon echt wel een voorbeeld voor heel veel hoe hij echt op een podium staat. Bij hem zie je echt gewoon, hij is een artiest.
0: Ja.
1: En dat heb ik niet echt bij heel veel artiesten, zeg
0: hij
1: maar.
0: Hij heeft het charisma, zeg maar. Toch?
1: Hij heeft gewoon alles wat een artiest nodig moet hebben.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Dat is wel belangrijk. Praten we zo verder. Eerst even op de radio. Donders goed, hier is Stefano's.

0: zomerse muziek op de radio. Jan de Lust, samen met de 3J's. En dit is de allernieuwste van hun. Je hoort hem natuurlijk bij Wij Hadden het Hollands met Rob de Leeuw. Laatste uitzending voor de zomerstop. En over 4 weken zijn we natuurlijk weer terug.
1: Hallo luisteraars van Wij Houden het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn nieuwe...

0: Natuurlijk voor zijn eigen minister staat deze Vincent. Die ene, dat ben jij. En ja, we gaan afronden. Zeker, het is bijna 6 minuten voor de klok van 2 uur op deze zondagmiddag. Het is vandaag zondag 9 augustus. Jeff, hoe ziet de zondag er voor jou uit? Is het een relaxdag of gaan we nog aan de bak vandaag?
1: Nee, ik ben gelukkig lekker vrij vandaag. Dus ik ga zo meteen, denk ik, eventjes gewoon lekker naar het strand toe. Ik moet mijn kleur bij jou hebben.
0: Ja.
1: Ik ben alweer een beetje aan het vervellen.
0: Welk strand ga je dan? Scheveningen of Kijkduin?
1: Meestal ga ik naar Scheveningen toe. Maar het kan ook nog zo zijn dat ik vandaag misschien wel naar Noordwijk ga.
0: Ja. Maar, ik was gisteren op het strandje van Monster. Klein, maar wel gezellig.
1: Ja, maar ik vind het altijd wel die kant op. Vind ik wel leuk hoor.
0: Ja, precies. Waar je ook op het strand bent, is altijd gezellig.
1: Zo lekker. Als het zonnetje schijnt en je een lekker drankje aan het hebben, dan is het altijd goed.
0: Ja, zo'n bruine fruitmand erbij en dan is het altijd goed natuurlijk. Jeff, ik vond het weer leuk dat je er was.
1: Ja, zeker.
0: We gaan je natuurlijk in de gaten houden de komende maanden. En als je nieuwe muziek hebt, trek aan de bel. Dan ben je altijd van harte welkom.
1: Ga ik zeker doen.
0: Goeie zondag. En we gaan hem nog een keertje doen. Jeffrey Lake en natuurlijk Gucci.
1: Leuk.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.

Even hem meegenomen hoor, zo'n Gucci tasje. Jeffrey Lake en zijn allernieuwste. Vrienden, we gaan even met de zomer. Wat mij betreft, tot over 4 weken maakt er een hele mooie zomer van. En, ongeveer de eerste week van september zijn we bij je terug met de lekkerste Nederlandstalige muziek en de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de uitzending. William Jans, tezamen met Lee Towers. Als laatste van vandaag bij Wij Houden Het Hollands. Hier zijn ze met de Spaans-Engelse uitvoering van You Never Walk Alone. Groetjes allemaal, doei!

door. Hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15.

0: Ook in de Ridderhof. Autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
2: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
1: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
2: Vandaag? Morgen?
3: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
6: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
7: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Dit is Praten met een Ridderkerker. Met Aad Hogendijk.

0: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.
1: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Praten met een Ridderkerker in een nieuw jaar. Want we zijn intussen in 2026 aanbeland. En dat betekent dat we gewoon met nieuwe gasten verder kunnen gaan. En we hebben deze keer niet één, maar twee gasten de studio in weten te sleuren. Het heeft enige moeite gekost, maar daar zijn ze dan toch. En we zijn er blij mee. Ze zitten in de muziek, ze maken de herrie mee, ook nog met heel veel genoegen. Juwelen, die vliegen je allemaal om de oren. Het goud, dat blinkt hier aan mij. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar het wordt een bijzondere Praten met een Ridderkerker op deze zondagmiddag. We hebben te gast Iris de Bakker, Rijmakers en Henk de Bakker. Een echt paar, gezellig. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Oh, wat leuk, een stelletje vandaag in de uitzending. Daar zijn we blij mee. Dat moeten we vaker doen, denk ik. Nou, ik heb jullie gevraagd omdat jullie met van alles nog wat heel actief bezig zijn. Maar vooral omdat het met muziek altijd wel klikte. Dat heeft iets met 3x2 te maken. Gaan we het straks ook over hebben. Hoe dat dan precies zit en waarom dat is vooral. Mijn eerste vraag is eigenlijk vooral aan degene die ik als tweede gast heb gevraagd. Dus Henk, ja, een verschil moet je maken. Sorry, Iris. Henk, je bent gek op Lego, lees ik.
3: Dat klopt, ja. Ja, ik verzamel Lego. Huh? Duurdere sets, dus dat zijn de volwassen sets, om het zo te zeggen.
1: Ja.
3: En vaak koop ik ze, bouw ik ze, kijk ik een tijdje naar en dan verkoop ik ze weer.
1: Uh-huh.
3: En zo blijft dat een beetje, ik handel daar ook een beetje in, dus dat blijft een beetje doorrommelen door het huis heen. En eigenlijk om de zoveel maanden hebben we weer een nieuwe set in de woonkamer staan, die ik dan weer in de weg zet bij Iris.
1: Ja, lachen, joh.
3: Dat vind ik leuk, ja.
1: Tussen de konijnen hokken in, begrijp ik dan.
3: Exact, ja. Oh, ja. Waar er nog plek is.
1: Waar er nog plek is. Och, nou, daar gaan we straks ook eens over hebben. Want ik voel je enige wrijving zitten. Nou was het zo, een week of wat geleden was er een oproep vanuit de Oudheidkamer in Ridderkerk voor mensen die met Lego bezig willen gaan het dorp nabouwen. Is dat wat voor je?
3: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik wat meer ben van het bouwen naar een boekje. Ik heb ook wel af en toe dat ik met mijn jongere zonen Lego zelf opbouw. Dus uit creativiteit wat bouw, maar daar ben ik toch niet zo heel erg handig in. Maar ik kan wel heel goed de boekjes nabouwen.
1: Ja, maar als wij nou een foto aanleveren van het oude gemeentehuis bij Ridderkerk. Want iedereen wordt helemaal woest als ze het hebben over het oude gemeentehuis. Dus dat schijnt toch wel heel belangrijk te zijn voor een aantal mensen in ieder geval. Kan je dat?
3: Ik zou altijd een poging kunnen wagen. Ik durf niet te zeggen dat het zou lukken. Ik zou het kunnen proberen.
1: Nee, oké. Okay. Dus het is misschien goed dat je niet hebt opgegeven.
3: Heel goed, ja, precies.
1: Ja, duidelijk, ja. Oké. Okay. Nou, al je andere hobby's die komen we straks eventjes bij. Gaan we naar Iris, want Iris is als eerste gevraagde gast in deze Praten met de Ridderkerker. Juwelen, dat is jouw leven.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is mijn vak.
1: Waar komt jouw liefde daarvoor vandaan?
2: Mijn passie. Eigenlijk al. Ik zat nog op de HAVO. En toen had ik zoiets van, ik wil iets. Ik vind leren noodzakelijk kwaad. Maar ik wil echt iets met mijn handen doen.
1: Mm-hmm.
2: En toen zijn we naar Schoonhoven gereden met paps en mams. Even gekeken daar. En ik was gelijk verkocht. En Dus dat werd Schoonhoven. En daar krijg je natuurlijk de opleiding tot goud- en zilversmid.
1: Ja, jij zegt natuurlijk, maar ik weet dat niet, hè?
2: Nou ja,
1: ik ken Schoonhoven van de ooievaars. Of was dat een ander dorp?
2: Schoonhoven staat wel bekend om de zilverstad van Nederland.
1: Ja.
2: En daar zit eigenlijk nog... Toendertijd was er ook nog een opleiding in Amsterdam. Maar nu echt alleen nog maar Schoonhoven.
1: Ah.
2: Dus dat is voor een beetje het Walhalla voor de, voor de edelsmeden, zeg maar.
1: Ja. Wat was het eerste wat je zag dat die knop bij je omging van ik heb hem?
2: Eigenlijk gewoon ook het lekker met je handen werken. Maar dan echt op een uitdagende manier. Want ik zag een grote open vlam.
1: Mm-hmm.
2: En ik zag een zaag en een hamer. En ik had zoiets van gaaf. Yeah. En er komt nog iets moois uit ook. ik vond het gelijk fantastisch.
1: Ja, ik krijg er een beetje een eng gevoel bij. Want ik zie jou daar dan opeens met een zaag en een hamer.
2: En een grote vlam.
1: Ik denk van, ik weet niet wat dit gaat worden. Maar dat wordt een kluwe metaal. En dat is het. Hoe krijg je er nou iets tastbaars uit?
2: Iets moois uit.
1: Ja.
2: Je hebt natuurlijk gewoon het zilver of goud wat je om kan smelten. En dan krijg je inderdaad een homp een hompje goud. Maar je hebt ook een wals. En daar ga je het allemaal kleiner mee walsen, platter. Maar ook je kan ook een beetje in een soort vierkante vorm. En dan kan je dat met je hamer kan je dat uithameren, slaan, in de vorm drijven. En nou, een beetje zagen, een beetje veilen.
1: Tuurlijk, ja.
2: Dan wordt het wat moois.
1: Ja, pom. Ik hoor Nico's Winkels opeens met zijn eigen huis- en tuinmuziekje langskomen. Maar zo werkt dat niet. Hoe oud was je toen dat begon allemaal?
2: Nou ja, even kijken hoor. Ik ging op mijn... Ik was 18 denk ik dat ik naar die school ging. En toen heb ik... Dan zit je 3 jaar op school. En dan doe je nog een jaar stage. Dat deed ik bij Schaap en Citroen in Rotterdam. Dat was echt wel een van de topjuweliers. Mm-hmm. Dus dat heb ik supergoed geleerd. Het was echt heel leuk. Ik kwam ook van alles langs. Dus heel veel gezien en geleerd. En dan leer je het eigenlijk pas echt van een vakman. Echt, ja, dat is, en dan ga je... Daarna moet je natuurlijk een baan gaan vinden. Ja. Nou, dan kom je op een atelier terecht. En dan maak je, doe je eigenlijk... ontwerpen van een ander uitvoeren. Mm-hmm. Nou, dat is heel goed om snel en handig te worden. Maar dat is niet leuk voor je creativiteit. Dat is gewoon eigenlijk oerzaai. Want ja, je wil zelf eigenlijk toch iets maken. Ja. En nou, toen dacht ik... ik ga eens verder kijken. En toen kwam ik via... het is een klein wereldje, dus je kent wel mensen. Ik had ook in Ridderkerk bij Van de Graaf hier gewerkt. Dus die zei ook van, joh, anders ga je eens op zo'n reparatieatelier kijken. Mm-hmm. Nou, en dat was ook heel erg leuk. Maar toen dacht ik, ja, reparaties hier op het atelier is gezellig met collega's. Maar dat kan ik eigenlijk thuis ook wel doen. En zo kwam ik ook wat meer tot mijn eigen ontwerpen.
1: Ja, maar je hebt nog steeds ook wel je baan.
2: Nou, ik was eigenlijk... Door die reparatieatelier was volledig zelfstandig geworden. Want dat doe je een soort freelance. Ja. Dus je huurt als het ware die plekje. En toen dacht ik, ja, of ik nou daar huur of ik zit thuis. Dan ik kan thuis ook wat klantjes ontvangen. Dat is eigenlijk net zo leuk. En toen kreeg ik eigenlijk de wat meerdere creatieve dingen. Toen ben ik wel nog even een dagje... Eerst een dagje of twee bij een juwelier gaan werken. Voor de vastigheid. Want Henk en ik gingen net trouwen. Dus we hadden zoiets van, er moet wel een beetje geld in het laadje komen. Wat je zeker hè, voor je hypotheek. En toen 2 dagjes juwelier was prima. En toen de kinderen kwamen, werd het 1 dagje juwelier. En als de kinderen slapen of Henk thuis was, werken.
1: Ja, dat is wel het voordeel van je eigen aan huis zijnde zaakje. Ja, je kan gewoon als op bed liggen, dan kan je je schuur of waar je dat ook doet, kan je dan gaan zagen en timmeren.
2: Ja, precies. Ja hoor. Zijn ze gewend dan, hè?
1: De geluiden die hoorden wij in de luchtjes, want volgens mij ruikt dat verschrikkelijk.
2: Nou, valt best wel mee. Het is meer als je vlam zet op iets wat veel gedragen is en je hebt het niet goed schoongemaakt van tevoren, dan ruik je dus de parfum. En
1: dat meen je niet.
2: Dat is wel... Dan krijg ik wel eens een kind naar boven van... Mam, wat ben je aan het doen?
1: Maar je doet het toch steeds dan binnen?
2: Ja, op zolder. Ja.
1: Moet dat soort klusjes niet ergens met een enorme afzuiging gaan doen in een aparte ruimte?
2: Het raam staat altijd open. En eigenlijk is dat wel genoeg. Ja? Ja.
1: Ja. Tegenwoordig, ja goed, je bent zelfstandig. Maar dan krijg je toch de Arbo op je nek, zou ik zeggen.
2: Ja, het moet wel een soort van Arbo-proef zijn, zeg maar. Ja, dus met chemicaliën waar je mee werkt. Je hebt, normaal doe je... Als het ware je goud en je zilver afkoken in een soort zwavelzuuroplossing. Nou, dat heb ik dus niet thuis. Daar heb ik een betere voor het milieu en voor de gezondheid variant op. Dat duurt gewoon wat langer. Ja, maar dan is het gezond.
1: Dus daar geloof ik niks van dat gezond is. Maar in ieder geval, je bent een beetje met milieu bezig. Of het boommilieu, dat kan ook nog.
2: Ja, vooral, ik vind onze gezondheid het belangrijkste. Dus tuurlijk.
1: Ja, snap ik. Ja. En nu maak je dus van alles aan sieraden zelf?
2: Ja, vaak in opdracht. Uh-huh. En ook met edelstenen en zoetwaterparels erbij maak ik een beetje soms wat bijouterie-achtige sieraden. Dus met veel kleuren. Dat is ook heel leuk. En dat is wat minder, kost wat minder materiaal. Maar heb je wel gewoon echt mooi materiaal. En dat exposeer ik mij tijdens de kunstroute mee.
1: Dus. Ja, want dat is eigenlijk een beetje een uitvloeisel van je eigen werk geworden dan. Want je bent ook kunstenares geworden.
2: Ja, eigenlijk
1: of,
2: ja.
1: Of is je werk sowieso al kunst dan?
2: Ja, zo wordt het valt er wel onder kunst. Ja,
1: het is niet iets wat je apart maakt los van je gewone juwelen toestanden. Want dat snap ik nooit zo erg.
3: Het zijn wel 2 kleine soorten takken. Van
2: het is wel een beetje een tak ervan. Want die sieraden die je met... je maakt met edelstenen natuurlijk ook gewoon in zilver of goud. Doe je ook wel eens een edelsteen zetten. Uh-huh. Maar als je met wat grovere, wat meer geregen edelstenen werkt... Dan ziet het er vaak eerder wat trendy uit. Of met kleurtjes. Ik heb dan bijvoorbeeld ook wel eens dat iemand komt met een blouse of met een trouwjurk... of voor iemand die trouwt. Van joh, heb je daar iets bijpassends bij? Nou, dan ga ik die stenen en die parels leg ik er een beetje bij. En dan maak ik bijpassend bij dat kledingstuk iets op kleur, zeg maar. Ja. Een sieraad. En ja, dat is natuurlijk gewoon... Dus dat is eigenlijk het ander werk dan echt dat edelsmeden. Maar het is natuurlijk wel gewoon ook sieraden maken. En ik doe het ook met elkaar verweven. Dus dat je een beetje zilver smeedt en daarmee verwerkt. Een stuk zilver ertussen of zo. Dat is ook gewoon leuk.
1: En dan zit je opeens in de kunsthoek te Ridderkerk. Ja. Met jouw werk. Ja. Is het apart, want bij kunst denk ik altijd van... daar zitten de schilderijen bij. En degene die ook met de hamer en de bijtel bezig zijn... met een beeldje te maken, allemaal heel leuk. En er zitten er opeens ook mensen bij die maken hoedjes... en mensen maken sieraden. Dat is gewoon kunst.
2: Ja, toch? Ja.
1: Blijkbaar.
2: Kan je nog dragen ook. Dat is functionele kunst.
1: Functionele kunst. Ja, is dat belangrijk dan?
2: Ja, ik hou ook wel van kunst. Ook van schilderijen, zeg maar. Mm. En beelden. Maar je kan aan de muur maar 1-2 schilderijen kwijt. En het ligt aan hoe groot je huis is. En als ik al die beeldjes en die Lego van Henk moet afstoffen. Dan...
1: Maar jullie wonen natuurlijk enorm groot. Ik bedoel, de een die bouwt huizen en de ander die timmert juwelen in elkaar. Dus jullie hebben natuurlijk een kapitalistisch groot huis.
2: Nou, het is soms net een Lego doosje bij ons. Dan kom ik weer een Lego doos op mijn atelier tegen. Dat ik denk, hoe moet ik nou mijn benen kwijt?
1: Dus dat valt eigenlijk heel tegen. Ik dacht altijd van mensen die met juwelen en ik hoor over parels en over goud. Die mensen zijn hartstikke rijk.
2: Nee, dat zit niet zo. En los daarvan wil ik ook niet te veel waarde in huis hebben. Want ik werk gewoon, zeker met die huidige goudprijs, werk ik lekker in opdracht. En het is ook niet dat ik geld over heb om dat aan te schaffen of zo.
1: Oh, nee. Dus mijn vergissing is bij deze rechtgezet.
2: Ja.
1: Gelukkig maar. Henk, ben jij ook nog verder bouwkundig ingenieur of Lego bouwt?
3: Nee. Bij mij is het na de HAVO is het wel gestopt. Ik heb me nog een jaar geworpen op een HBO-opleiding logistiek en technische vervoerskunde. Maar ik was meer afwezig in de zaal dan aanwezig in de zaal. En dat heeft mijn vader heeft dat een halfjaartje aangekeken. Uh-huh. En toen hebben we samen de wijze beslissing genomen om daar maar mee te stoppen. Maar daartegenover stond wel dat ik dan maar moest gaan werken.
1: Ja.
3: En dat was op mijn 18e, misschien zelfs mijn 17e, 17,5. Ik ben eigenlijk altijd, daarna heb ik altijd gewerkt. Een tijd in Ridderkerk gewerkt bij een bedrijf waar we plasmaschermen en beamers verkochten. Dan heb je het over 22 jaar geleden zo ongeveer. Dus dat was in de opmars. Uh-huh. Ik heb een tijd gedaan, een paar jaar. Ik heb best wel leuk gehad. In de commerciële kant zat ik daar. Alleen mijn vader komt uit de transport en chemie sector. En dat heeft mij als klein kind altijd al gefascineerd. En uiteindelijk heb ik ook gevraagd of ik kon komen werken bij het bedrijf waar mijn vader toen de tijd werkte. Uh-huh. En daar zit ik nu 21 jaar later zit ik daar nog steeds.
1: Joh. Ja. Dan bevalt dat wel heel goed.
3: Het is mij goed bevallen, ja.
1: En wat doe je nu? Nu maak je dan zelf zwavelzuur voor de juwelen van Iris?
3: Nee. Ja, ik zou wel aan de bestanddelen kunnen komen, zeker. Zeker in hele grote volumes ook. Op dit moment ben ik transportplanner. Dus ik stuur vervoerders aan, die dan ook weer hun chauffeurs aansturen. Mm-hmm. En ik zorg ervoor dat onze klanten vloeibare chemicaliën krijgen. En dat leveren we aan met tankauto's.
1: Ik wil even met jullie helemaal terug, want je hebt het over je vader. En jullie hebben als het goed is allebei vader en moeder of minimaal gehad. Dan ben ik echt wel een beetje benieuwd van, begin ik even bij jou Iris. Hoe was het vroeger bij jullie thuis?
2: Hoe was het thuis?
1: Je bent geboren natuurlijk in, je bent echt een broekie zie ik hier.
2: Nee, een broekie. Ja.
1: Een broekie ben je?
2: Ja, want het is eind 78, hè? Dus eigenlijk...
1: Nog jonger?
3: Bijna
1: 79, maar je bent in 78 geboren.
2: Ja.
1: Dus net voor de gouden tijd, zo gezegd.
2: Ja, precies. Ja, de goede oude tijd.
1: Ja.
2: Nee, het was prima. Ik natuurlijk wel even in Rotterdam, vlak naast de Kuip geboren. Dat moest natuurlijk van mijn vader. Dus, ja.
1: Dat moest van je vader. Mijn vader is dat uitleggen.
2: Opgegroeid naast de Kuip. Ja. Hij woonde echt op dezelfde straat nog. Hij werkte daar. Uh-huh. Zijn kerk was daar. Zijn school was daar. Hij was zijn speeltuin. En die ging altijd naar de Kuip. Dus dat zat er bij ons met de paplepel ingegoten.
1: Arme
2: dus,
1: meid.
2: Moest wel in Rotterdam geboren worden.
1: Ja.
2: En toen in de Gouwestraat in Bonnes opgegroeid.
1: Ja.
2: Zeg maar. Ja.
1: Maar je gaat mij straks nog niet vertellen dat je vader wilde dat jullie toen jij nog niet op de aarde was, dat jullie even naar Rotterdam gingen. Want je moest geboren worden bij de Kuip en dan weer naar Ridderkerk gevlucht? Of?
2: Eigenlijk hebben we het zelf ook zo gedaan met onze kinderen. Dus ik begrijp hem wel.
1: Dat meen je toch niet?
2: Ja, serieus.
1: Ik denk dat jullie een grapje met mij maken.
3: Nee, zeker niet.
1: En dat betekent dus dat jullie dan misschien al in Ridderkerk woonden?
2: Ja.
1: Even naar Rotterdam?
2: Ja. Dan heb je
1: voor
2: ook
1: de kinderen?
2: Gelijk, ja.
1: Voor alle kinderen?
2: Ja.
3: Ja. Alle drie, ja.
1: En dus je hebt een aantal jaar tussen dat de kinderen geboren zijn, al die tijd in Rotterdam gewoond?
2: Nee.
1: Ben je heen en weer gegaan?
2: Alleen even voor de bevalling.
1: Oh, alleen voor de bevalling? Ja, niet verhuisd? Ja. Nee, ik denk jullie zijn echt verhuisd.
2: Nee, het is gewoon even bevallen in Rotterdam en dan heb je Rotterdam op je paspoort staan.
1: Ja?
2: Ja. Of in je geboorteregister.
1: Ja, is dat echt iets waar je trots op bent?
2: Ja, ik vind dat toch wel, ja. Wat Rotterdam dan toch nog wel klinkt, ja, het is voor mensen wat bekender dan Ridderkerk. Ik vind Ridderkerk ook prima.
1: Jullie zijn een beetje Litouwers. Die doet alsof die uit Rotterdam komt. Is gewoon een Ridderkerkse boer, net als wij allemaal.
3: Ja, Bonnesenaar zelfs.
1: Ja, daarom.
2: Ja.
1: Waar ik op een dijk zie. Ja, oké, 2 meter van de gemeentegrens af. Maar dat maakt geen pepernoot uit als Ridderkerken. Ja.
2: Nee, wij wonen ook inderdaad op de grens met Rotterdam. Nee, maar ik ben heel erg blij dat we in Ridderkerk wonen, hoor.
1: Ja, toch wel. Ja, ik doe hier zitten in praten met de Ridderkerken. Maar ik begon even te twijfelen van, zullen we dan maar nu stoppen ermee in non-stop muziek gaan draaien? Dat kan niet.
2: Kan.
1: Maar zijn jullie ook allebei Feyenoord-fan dan?
2: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Is het echt je clubje of heb je wel eens twijfel dat je denkt van nou toch liever
2: nee, hoor,
1: wat
2: dat,
1: dan ook?
2: Dat verandert nooit. Wij zijn altijd trouw. En we hockeyen zelfs bij Feyenoord voor de naam. Nee.
1: Je lacht erbij, dus ik neem aan dat dit wel een grapje is.
3: Nee, wij zitten op de hockeyclub
2: Feyenoord.
3: HC Feyenoord.
1: Echt voor de naam?
2: Nou, het is toevallig omdat Ridderkerk toen der tijd. Vroeger was er een hockeyclub in Ridderkerk. Daar heb ik ook gewoon gehockeyd.
1: Ja.
2: En De Walen, misschien zegt mensen nog wat.
1: Ja.
2: Maar die is failliet gegaan. En toen mijn kinderen eigenlijk wilden gaan hockeyen.
1: Mm-hmm.
2: Toen was er in Ridderkerk wel iets, maar ze konden niet vooruit. Dus toen was het, ja, waar kies je dan voor? Ja, dan ga je naar HC Feyenoord. Dat is simpel.
1: Ja.
2: Ja, voor de naam.
1: Al hadden jullie intussen in Groningen of in Sittard gewoond.
2: Dan waren we toch naar.
3: Elke dag geen weer. Elke dag geen weer.
1: Oh, dat is. Zijn jullie zo enthousiast? Ik bedoel, kijk, nu Feyenoord gaat over het algemeen best aardig. Een paar jaar geleden was het even dat de mensen zeiden van, nou, hoep om maar op met heel die club. En dat wisselt toch al eens? Hoe diep zitten jullie daarin?
2: Nee, we blijven gewoon trouw. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik niet elke wedstrijd kijk, hoor.
3: Nou ja, dus het is, als Feyenoord-fan ben je wel gewend om af en toe af te zien.
1: Ja.
3: En het ene seizoen gaat het goed, het andere seizoen gaat het wat minder. Maar dat neemt niet weg dat de liefde voor de club, die is onverminderd groot. Ja.
1: Ja, dat hoor ik ook vaak bij mensen die fan zijn van Sparta bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: Dat is allemaal wat klein. Het is natuurlijk geen Feyenoord, je kan het niet vergelijken. Maar wel een diepe liefde voor hun club.
3: Ja, precies.
1: Dus dat,
2: daar gaat het om, toch?
1: Ja. En jullie kunnen wel goed samen met andere clubs? Of zeg je van ja, het is er maar één en de rest dat...
2: Nee hoor, dus is hier alles goed. Dus alleen één club waar we niet mee kunnen.
1: Nee?
2: Dat is 020.
1: 020. Even denken, wat is er met 020 ook alweer? Nou, ik zou het eventjes niet weten. Iris, ik weet nog steeds niet. Je bent dan geboren bij de Kuip. En daar ben je ook opgegroeid dan?
2: Ja, nee, gewoon in Ridderkerk aan de Gouwestraat.
1: Oh, dat ben je wel.
2: Bonnes. Ja. Ja, ik heb eigenlijk gewoon mijn hele jeugd in Bonnes geleefd.
1: Uh-huh.
2: Ja. En ik vond het eigenlijk zo prettig. Bonnes is eigenlijk een dorp in een dorp. Dat ik op een steenworp afstand met Henk in de Reggestraat ging wonen. Dus ik ben echt vanuit mijn ouderlijk huis zijn wij getrouwd allebei. Want we konden nog even sparen.
1: Ja.
2: En toen die flat 12 hoog op de Reggestraat was hartstikke leuk. Want zeker met oud en nieuw, oudjaarsavond. Uh-huh. Prachtig uitzicht. En en nu wonen we nog steeds in Bonnes.
1: Met alle liefde en alles.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Gaan we straks ook nog eventjes verder uitdiepen. Maar broers, zussen?
2: Ja, het grappige is nog. Ik heb een oudere broer, 4 jaar ouder. En een jongere broer van 4 jaar jonger. En Henk is eigenlijk gewoon het vriendje van mijn broertje. En ik heb hem ontmoet op de korfbalvereniging Bonnes.
1: Dat ben je niet.
2: Op de korfbaldisco.
1: Hoe bijzonder het kan gaan. Ja, toen had je natuurlijk nog korfbal gewoon in Bonnes. Ook.
2: Ja, daar zat mijn broertje op, ja.
1: Daar hoef je niet voor naar Feyenoord dan voor de verandering. Moet ook wel een keertje mee zitten natuurlijk op het ente. Oh, hartstikke leuk. Dus een leuke Ridderkerkse jeugd gehad.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Leuke basisschool. En dat was toen nog de Johannesschool.
1: Uh-huh.
2: Was ontzettend. Ja, ik heb het altijd heel erg leuk gehad. Ja, dat leuke herinneringen aan. Was gewoon gezellig. Altijd playback als de meester of jufjarig was. Vond ik fantastisch, uh-huh. Want ik hield toen al van muziek. Dus dat begon vroeg. En daarna op het fietsje naar de Varel. Dat was natuurlijk ook vlakbij.
1: Ja.
2: Nou ja. En nog even op de tennis om de hoek. En de hockeyclub in het Rijenpark. Dus meer had je niet nodig.
1: Nee, kan ik me eens voorstellen. Ja. Kan je nog leraren uit die tijd herinneren ook?
2: Ja, van op de Johannesschool had ik meester Brouwer. Uh-huh. En meester Van der Zouw. Dus de meesters, weet ik. En ik weet nog juffrouw Schippers. Maar die heb ik volgens mij alleen in groep 3 gehad. Die vond ik super aardig, maar die ging toen verhuizen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik haar toen nog een brief heb gestuurd. Dus die is toch blijven hangen.
1: Mm-hmm.
2: En meester Van der Zouw zat zelfs nog heel even, heel kort op school. Toen mijn oudste, ook toen, nu de Fontein, toen die daar begon, zeg maar. Dus dat was wel grappig. Dus meester Van der Zouw heb ik nog heel even gezien. Dat was echt de groep 8 leraar.
1: Uh-huh.
2: Dus daar heb je ook altijd wel herinneringen aan. Leuke herinneringen.
1: Zeker.
2: Ja. Dus en meester Brouwer, het leuke is aan hem. Wij gingen met groep 7, 8 op kamp. Naar Loon op Zand. En we deden smokkelaartje in een bos. Nou ja, en ik verdwaal overal zonder Google Maps. En daar dus ook.
1: Dat stond toen nog niet.
2: Nee. En ik dacht wel even om te lopen, om slim te zijn. En dan zo mijn smokkelwaar, zeg maar. Toen was ik dus verdwaald. En meester Brouwer die heeft me uiteindelijk gevonden met de fiets. En achterop de fiets ben ik weer terug naar die slaapboerderij gebracht. Dus dat...
1: Als meester Brouwer er toch ook niet was geweest. Ja, dan hadden we nou niet met elkaar kunnen praten hier. Nee. Dan waren jullie nooit samen geweest. Precies. En de hele wereld was totaal anders uitgekomen. Nou, onvoorstelbaar. Ja. En de Varel heb je gedaan natuurlijk?
2: Ja, de Varel, ja.
1: Nog klinkende namen ook daar?
2: Ja, daar heb je natuurlijk ontzettend veel leraren en leraressen.
1: Ja.
2: En ik vond mijn wiskundedocent, meneer De Vries... Dat komt natuurlijk ook omdat hij voor Feyenoord was.
1: Tuurlijk, ja, want voor de wiskunde ging
2: maar
1: je niet.
2: Maar die sparde altijd met de andere wiskundedocent Sparreboom. Die was voor 020. Dus dat was altijd een beetje een soort van grappig strijd. En die man, die meneer De Vries, die had zoveel humor... Dat ik wiskunde zelfs leuk vond. Het was niet mijn beste vak, maar...
1: Je bent ermee geslaagd.
2: Ja. Nou, ja, ik heb het gehaald. Ja.
1: Heeft hij een goede daad gedaan.
2: Ja, precies.
1: Heel, heel geweldig. Ja. En daarna nog een korfballen ook.
2: Nee, ik niet.
1: Dat heb jij dus zelf niet gedaan?
2: Nee,
1: waarom
2: nee,
1: niet?
2: Nee, nee.
1: Alleen maar hockey dan?
2: Ja. Het ergste is nog dat ik altijd mijn broertje zat te plagen dat hij op de korfbal zat.
1: Mm-hmm.
2: Dat vond ik dan niet, geen stoere sport of zo. En dat we dus op die korfbaldisco uiteindelijk... Dus dat ik daar Henk ontmoet heb, dat vind ik dan wel weer grappig.
1: Zeker.
2: Ja. Ja.
1: Nou, dat moet je straks maar even over vertellen, Henk. We gaan eerst even een stukje muziek draaien wat jullie goed vinden. Nou, dan hebben we iets heel woest aan muziek opgedoken. Ik zie ook wel, de een duurt 5 minuten, de ander 4 minuten. Daar moeten we een beetje wat mee gaan doen, denk ik. Want anders dan komen we niet uit met het programma. Maar ik hoop dat jullie niet zo mijn cultuur bij vinden dat ik het ergens in kort.
2: Afdraait.
1: Nee, mag dat?
3: Tuurlijk.
1: Gelukkig. Nou, er zit een piscontrol op het apparaat, dus we gaan op de smurven tour straks. Even kijken wat jouw keuze hier is, want ik weet even niet meer wat
2: Skid Row?
1: Ja, dat is deze CD.
2: En dan In a Darknet Room.
1: Die gaan we draaien. En waarom...
2: Dat is echt... Het is volgens mij ook echt uit begin jaren 90. Dus ik was een tiener puber. En ik was altijd al op de basisschool al van de gitaren en de rock. Toen mm-hmm. begon met de Final Countdown natuurlijk. Wel, kind vindt dat niet mooi. Nou ja, mijn vriendinnetjes vonden altijd die boybands mooi en Frizzle Sizzle.
1: Ja.
2: Maar ik was van Bon Jovi en Guns N' Roses. En ook nog wel wat harder als dat kon.
1: Mm-hmm.
2: En Skid Row was echt wel... Ik hoorde dit op een verzamel-cd toevallig, dit lied. En er zit zo ontzettend veel gevoel en passie in dat nummer. En de jankende gitaren die erin horen. Het is een ballad. Normaal is het echt een hele stevige band. En ik vind gewoon... het raakt me nog steeds.
1: Ja, wel lief dat je iets rustigers hebt opgezocht.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat is voor de luisteraars dan wel weer
2: dat
1: prettig.
2: Dat vond ik wel aardig.
1: Ja, want anders dan vallen de luisterbrekers van dak af. En dat kunnen we niet hebben. Nee. Zullen we gewoon even gaan luisteren?
2: Ja, graag.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker, met Aad Hogendijk.
1: Hij is niet alleen, want heeft Iris en Henk de Bakker ook op visite. En ze gaan beide vertellen over hun leven. Of eigenlijk zijn we er gewoon eind mee op weg gegaan. We hadden net de muziekkeuze van Iris. Straks krijgen we de keuze van Henk. En normaal draai ik maar één nummer mee. Maar ja, twee gasten, twee stukken muziek. En dan moeten we maar ergens een beetje gaan inkorten hoe we dat moeten gaan doen. Dat komt wel goed allemaal. Henk, jij bent ook jong geweest.
2: Ik ben ook jong geweest, ja.
1: Hoe was jouw jeugd?
2: Nou, mijn jeugd was wel leuk, moet ik zeggen. Ja, ik heb drie oudere broers. Uh-huh. Mijn oudste broer is 4 jaar ouder. Mijn ene oudste broer is 2 jaar ouder. En ik ben gezegend met een tweelingbroer.
1: Zo?
2: Ja, en daar heb ik altijd... wij hebben als broers altijd veel met elkaar opgetrokken.
1: Uh-huh.
2: En altijd veel kattenkwaad met elkaar uitgehaald.
1: Ah, de komende verhalen.
2: Ja. Nou ja, we hadden een hele stabiele situatie thuis. Mijn vader die was al veel weg voor zijn werk bij het bedrijf waar ik zelf nu ook werk.
1: Mm-hmm.
2: Die is daar, toen ik jong was hij daar zelfs vrachtwagenchauffeur, dus dan ben je lange dagen weg.
1: Ja.
2: En mijn moeder die is heel lang een juffrouw geweest. Maar die was juffrouw op de basisschool waar ik ook zat.
1: Ja joh.
2: Ja, dus dat was niet altijd even leuk.
1: Waarom niet?
2: Nou ja, die kreeg natuurlijk uit eerste hand te horen wat er niet goed ging op school.
1: Ik kon jou de hand boven het hoofd houden.
2: Nee, dat werd... Integendeel. Dan kreeg ik op school op mijn kop van haar als juffrouw.
1: Aha.
2: En dan kreeg ik thuis nog een keertje de moederrol eroverheen. Dus dat was niet altijd een succes, moet ik zeggen.
1: Dat is fantastisch. Maar dat was niet in Ridderkerk.
2: Nee. Ik ben een geboren Rotterdammer, maar ik ben opgegroeid en getogen in Barendrecht. Ik ben een Barendrechter.
1: Het is wel bijzonder dat je naar Ridderkerk bent gekomen. Want Ridderkerk-Barendrecht is nou niet echt wat je zegt van wow.
2: Nee. Ik moet zeggen dat Iris en ik hebben een aardige klik met elkaar. Ondanks dat we uit een ander dorp komen. ik heb het voortgezet onderwijs gedaan aan de Varel in Ridderkerk. Ik heb ook in die tijd ook vrienden leren kennen in Ridderkerk. Dus ik zat meer in Ridderkerk dan in Barendrecht. En toen heb ik het geluk gehad dat ik bevriend ben geraakt met Casper. Het broertje van Iris. Ja, en na een tijdje heb ik ook Iris leren kennen. Voor de rest zijn wij na ons trouw in Ridderkerk komen wonen. En ik ben daar eigenlijk nooit meer weggegaan.
1: Mm-hmm. Ben je nog steeds vrienden met Casper trouwens? Of is dat
2: zeker.
1: Nu
2: zeker. Absoluut.
1: Maar soms stopt dat dan, hè? Oh, hij gaat nou met mijn zus.
2: Ja, nee. Ik heb hem niet gebruikt als kruiwagen. Ja. Maar Casper is een hele goede vriend van mij. Maar we zijn inderdaad hier komen wonen in Ridderkerk. En ik zou ook niet meer weg willen uit Ridderkerk.
1: Mm-hmm.
2: Specifiek Bolnes, we hebben het er erg goed naar ons zin.
1: Vlak bij Feyenoord.
2: Vlak bij Feyenoord, ja. Op een steen of we kunnen heel snel naar de Kuip als we willen. Ik heb het heel goed naar mijn zin. Ik zou niet meer terug willen naar Barendrecht ook.
1: Nee, dat snap ik wel. Dat begrijp ik best. Maar aan de andere kant, in Barendrecht, dat was wel de plek waar jij je kattenkwaad uithaalde.
2: Tot 12 jaar. Hè. En dan ga je naar het voortgezet onderwijs. En toen ben ik Ridderkerk omveilig gaan maken.
1: Ja, en toen haalde je daar kattenkwaad uit.
2: Toen haalden we hier kattenkwaad uit.
1: Daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. Ik bedoel, er is vast wel iets wat Iris nog nooit heeft gehoord wat je hebt uitgehaald.
2: Nou, nee. Ja, maar wat doe je op die leeftijd? Een beetje, ik hing veel rond op het skatepark bij de fakkel.
1: Uh-huh.
2: Ja, dan wat hou je voor kattenkwaad uit? Ja, je komt wel eens op terreinen waar je niet mag komen. Of er gaat soms wel eens iets kapot wat niet de bedoeling is.
1: Ja.
2: Maar laat het vooral in het midden houden.
1: Ja, okay. het viel wel mee.
2: Ja, jawel. Nee, ik heb hem wel gedragen.
1: Dat is het belangrijkste om te horen.
2: Ja.
1: Maar goed, om het lange verhaal kort te houden. Het belangrijkste is, je ging naar het Varel, je leerde Casper kennen.
2: Ja.
1: En Casper zorgde dat je het zusje van Casper leerde kennen. En toen opeens... leerden jullie elkaar kennen?
2: Ja.
1: En was het gelijk aan? Of dachten jullie eerst allebei van nou...
2: Nou, ik zag Iris wel zitten. Iris vond onze leeftijdsverschil... vond ze in het begin wat... daar twijfelde ze een beetje over.
1: Zo oud zie je er nog niet uit.
2: Nee. Ja, ik was ook heel wijs voor mijn leeftijd.
1: Ja. Oh, je bent jonger natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, toen we elkaar leerden kennen was ik 17... Zo om erbij. Iris was 21 en een beetje.
3: Uh-huh. Dus schelen, nog 20.
2: Ja, 20 en een beetje. Dus ze schelen 3,5 jaar. Maar ik zag dat niet als belemmering. Iris in het begin wel een beetje. Gelukkig zijn er een aantal vriendinnen die op haar ingepraat hebben. Maar ze uiteindelijk zeiden van ja, wat maakt dat dan uit die leeftijd? En nou, gelukkig werd die drempel overgestapt door Iris. En toen konden we verder met elkaar.
1: En nou ja, goed. Dan had je eerst waarschijnlijk nog een opbouwend leven. School afmaken misschien. Of een eerste baantje, dat soort van dingen. En dan moet je iets gaan opbouwen.
2: Ja, ja. Ja, ik zat toen we elkaar leren kennen, zat ik denk ik in 5 HAVO. Dus ik was bijna klaar met het voortgezet onderwijs. Ja, wat ik al eerder even zei, na het voortgezet onderwijs heb ik niet zo heel veel schoolbanken meer gezien. Dus ik ben vroeg gaan werken. Ja, dan kan je ook snel wat centjes gaan sparen. Mm-hmm. En ja, toen we elkaar 3-4 jaar kenden, toen wisten we eigenlijk wel dat we met elkaar wilden gaan trouwen. Ja, dan kom je in een sneltrein. Ja, een leuke snelterrein, maar dan kan je in ieder geval ja, gaan sparen en echt concreet wat op gaan bouwen. En toen konden we relatief snel een huis kopen met elkaar ja. In 2004.
1: Ja. Het grappige is, zo ook nog tussen al die dingen door, volgens mij zit ook nog een muzikale band in het ontstaan van jullie geschiedenis samen. Maar ja. Hoe dat nou precies zit, dat ben ik even kwijt.
4: Nou, dat was eigenlijk wel het grappige toen ik Henk leerde kennen. Dus ik zag hem bij die korfbaldisco. Toen dacht ik, oh, wel schattig ventje eigenlijk. Had lang blond haar. Daar is nou niet veel meer van over.
1: Wacht eventjes. Haal nog even het testbericht erbij. Ja.
4: En toen dacht ik, oh, kijk nou, het is Casper kent hem ook, hè, mijn broertje. Oh. Dus en het was toevallig een beetje een avond dat ik een beetje vervelende typetjes achter me aan had. Met dezelfde afgezaagde grapjes om versiertrucjes, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik was een beetje zat. Ik wilde gewoon een beetje lol hebben. En toen, ja, toen begon Henk eigenlijk tegen me aan te praten. Best wel druk. En toen hadden we gelijk een klik over onze muziek. Mm-hmm. Want hij vond het best bijzonder dat, ja, dat ik ook een beetje van hard rock en metal hield. Ik was toevallig net naar wat concerten geweest. Naar Van Bands, waar hij nog van droomde om die te zien. Dus ik maakte kennelijk enorm indruk op hem. En ik vond het gewoon leuk dat ik iemand had waarmee ik gewoon gemeenschappelijke... Ja, in ieder geval muziekstijl had. Waar we lekker over konden praten. Dus dat was ook heel leuk. En toen zei ik ook gelijk van... joh, er zijn vrienden van mij. Dat is trouwens jongens van de Varel. En die treden in de... wat was het? De Baroeg op binnenkort. Uh-huh. Nou, misschien kunnen jullie ook komen. En ja, dat was wel een goed idee.
1: Dan kon je heen fietsen naar de Baroeg.
4: Ja, dan fietsen je nog heen. Ja, ja. Ja, vanuit Baden en vanuit Ridderkerk.
1: Ja, precies.
4: Tussenin, ja. Dus nou, en dat klikte eigenlijk wel bijzonder goed. Ja, dus dat ging echt over muziek. Ja, en muziek is eigenlijk altijd wel terug in ons leven. Heel veel concerten met elkaar bezocht. En met, ook met de vriendengroep waar mijn broertje ook bij was. Altijd concerten. En ja, eigenlijk ook landen waar we komen. Dus in Ierland komen zijn we gek van de Ierse folk. Italië heeft ook ons hart een heel andere muziekstijl. De Italiaanse muziek van Bocelli heeft ook ons hart geraakt. Ja, dus...
2: Scandinavië.
4: Kunnen we, ja.
2: Er natuurlijk ook heel veel metal muziek
4: vandaan. Daar komt
2: vandaan.
4: Veel metal vandaan.
1: Ja, tegenwoordig wel.
4: Dus ja, we kunnen elkaar er wel in vinden. Ja.
1: Dus eigenlijk een vakantie is bij jullie een dubbel feest.
4: Ja, zeker.
1: Dat moet ergens aan gekoppeld worden, als het even kan.
2: Ja, nou ja, niet per se dat het moet, maar het wordt er snel mee geassocieerd. We hebben, als wij naar Ierland gaan, dan zitten wij automatisch wat meer in de rockmuziek en in de punkmuziek en de keltische muziek. Mm-hmm. En dat gaat dan een beetje door de vakantie heen. Dus ja, het is een beetje per land waar we komen of per regio waar we komen. Heeft dat op dat moment ook een beetje die muziek de boventoon in de vakantie.
1: Ja, ja, dat is echt heel bijzonder.
4: Ja, grappig hè?
1: Ja, ja. Je gaat niet gewoon ergens lekker naar het strand en 2 weken liggen te bakken dan?
4: Nou, nee, we willen altijd wel wat zien. Nee. Ook al gaan we naar Zuid-Italië, dan gaan we ook wel voor de kunst. En ik heb natuurlijk kunstgeschiedenis gehad hè, op school.
1: Ja, ja, ja, oké. Okay.
4: Dus en de leuke plaatjes en het lekkere eten. En ja, dat is ook wel belangrijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Nou, dat klinkt in ieder geval als de ideale vakantie. Dus dat is geregeld. Wat is nou jouw echt favoriete muzieksoort?
4: Dan is het toch wel echt, ja, noem je dat... glamrock. Dat is toch wel wat van mijn jeugd ben opgegroeid. Ja, dus echt wel de hardrock.
1: Een beetje het oude...
4: Ja, ja. Oude rock, jaren 80, 90.
1: Oh, wat geweldig.
4: Maar ook, ja, dat mocht voor mij ook wel een beetje naar de nu metal gaan. Dus Limp Bizkit en Korn. Daar raakten Henk en ik elkaar ook. En mm-hmm. Ierse folk, maar dan een beetje stevig. Ja,
1: ja, ja, het moet stevig zijn.
4: Ja.
1: We gaan er eens een keer een aparte uitzending aan wijden. Gaan we alleen maar herrie draaien.
4: Ah, lekker.
1: Ja, dat lijkt me ook geweldig.
2: Ik weet niet of je veel luisteraars hebt hoor dan.
1: Ja, ja dat komt wel goed, Henk. Zeker. En wat is jouw meest favoriete muziek?
2: Ik zit echt wel in de harde metal muziek. Echt de zware metal muziek. En daar mag ook wel ingeschreeuwd worden, om het zo te zeggen. Dat noemen ze grunten. En dat heeft toch wel mijn passie.
1: Ja. Ja, daar heb je vrienden mee gemaakt hier bij deze lokale omroep, hè?
2: Ja.
1: Dat was met 3x2 verleden
2: Zeker,
1: jaar.
2: Ja.
1: En toen heb jij schijnbaar een plaat aangevraagd voor iemand. Geen idee wat, maar er is met hulp van Bob ten Breeën die hier rondloopt, is dat dan opgezocht blijken. Want die kent die muziek en niemand die snapte wat je aanvroeg eigenlijk.
2: Precies, ja, dat werd wel gewaardeerd geloof ik.
1: Ja, die zat zelfs tot op Facebook toe, zat hij achter je aan hoe geweldige vent dat je bent.
2: Klopt, ja. Ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja. Hebben jullie elkaar daarna een keertje echt ontmoet?
2: Nee, dat niet. Nee. Nou, misschien, het kan zomaar zijn dat we elkaar een keertje tijdens een concert zijn tegengekomen.
1: Ja, dat weet je niet.
2: Ja. Dat weet je niet. Want we hebben wel, Iris en ik samen, maar ook ikzelf los ook heel veel concerten gezien. Dus het kan zomaar zijn dat ik hem een keer gezien heb.
1: Ik hoor trouwens ook iets over vakanties. Maar behalve vakanties, Iris, hoorde ik voordat we begonnen met de uitzending, hoorde ik je een verhaal vertellen over... bijna snoepreisjes met je werkgever. Hoe ging dat nou allemaal? Want ik werd gelijk jaloers.
4: Ja, we gingen... Ik werk ook nog bij een juwelier in Barendrecht trouwens. Henk zijn jeugddorp. En daar gingen we mee naar de... daar wilden ze graag een beursbezoek doen in Vicenza. En toen keek ik op de kaart. Ik zeg, hey, Vicenza ligt vlakbij het Gardameer. Zijn jullie daar wel eens geweest? Want het Gardameer is hartstikke leuk. Nou, ze nee, nog niet. Ik zeg, nou, dan moeten we er 2 dagjes Gardameer aan vastplakken. En dat is gelukt. Dus ja, dat is natuurlijk geweldig.
1: En zo heb je eigenlijk gewoon een extra vakantie terwijl je aan het werk was.
4: Ja, precies.
1: Dat had je met al de collega's...
4: Mocht ik mijn collega's een beetje als toerleidster, zeg maar, het Gardameer laten zien.
1: Een beetje opvoeden.
4: Ja, ik kon ze inderdaad... vond ik wel erg leuk, want je had... En Italiaans zijn ook hele muzikale mensen. Dus dat je een beetje live muziek, Italiaanse live muziek. Maar ook met wat er gegeten werd en wat er gedronken werd. En daar kon ik allemaal wel een beetje wat van leren. Of aan hun leren.
1: Ja.
4: En nog wat Italiaanse woordjes. Dus dat was wel...
1: Dat spreek je ook nog.
4: Leuk. Ja, een beetje.
1: Oh, nou, zeg eens iets leuks.
4: Parlo un poco italiano. Italiano. Difficile.
1: Ik ga dat eventjes navragen straks aan AI. En dan hoor je straks wat het antwoord is. Geen idee waar het over gaat. Nou, Italië klinkt dus leuk. Maar ik hoor je ook heel veel over Engeland en Ierland. En wat is nou echt leuk?
4: Ja, Ierland is... heeft ook ons hart gestolen. Ja, de Ieren, dat is net als Italianen, zijn hele leuke, warme mensen. Heel gastvrij. En dat zijn de Ieren ook. Het begint allebei met een I, maar ze zijn totaal verschillend.
1: Uh-huh.
4: Ook de cultuurtje. De Ieren zijn natuurlijk ook hele muzikale mensen. Als je in een pub komt, dan zitten ze muziek te maken. En er schuift iemand bij met een banjo of dan weer met een viool. En die maken ook mooie muziek. Ik heb bijna nog nooit een Ier gehoord die vals kon zingen of slecht kon spelen. Ze zijn bijna allemaal muzikaal.
1: Zit dat gewoon ingeboren dan?
4: Ja, dat lijkt er wel op.
1: Uh-huh.
4: En dat is gewoon... en dan is de natuur daar natuurlijk ook adembenemend mooi.
1: Uh-huh.
4: En die pubcultuur vind ik ook gewoon heel gezellig. Met dus die muziek en die sfeer. Dus ook waar je ook bent op de wereld. Wij zoeken bijna altijd... van de zomer waren we zomaar in Tsjechië. Nog nooit eerder geweest. Maar dan zoeken we altijd een Ierse pub op.
1: Uh-huh.
4: Omdat je dan toch even een stukje Ierland meemaakt. En dat voelt altijd een beetje als thuis. Ja.
1: Grappig, ja. En dat geldt ook voor jou, Henk? Of is het dan toch liever Scandinavië?
2: Nee, dan zeg ik toch wel ook eerst Italië en Ierland.
1: Uh-huh.
2: Maar een Scandinavië is wel een derde goeie. Daar mogen we ook wel graag komen. En dan vooral in Noorwegen vinden het wel leuk om te vertoeven.
1: Ja.
2: Maar de liefde ligt toch echt wel bij Ierland en bij Italië.
1: Is dat, de kinderen zijn nu natuurlijk wat grotere kinderen. Maar die landen heb je ook niet één jaar bezocht. Hoe is dat om de kinderen te doen?
2: Als we kijken naar Noorwegen, toen onze oudste zoon 1 jaar was, hebben we daar 3 weken rondgetrokken met de auto.
1: Oh.
2: En dat ging prima. 3 verschillende huizen gehad.
4: Een rugdrager.
2: Overdag veel wandelen, kind in de rugdrager en gaan. En daardoor zijn ze ook heel snel, onze kinderen hebben heel snel geleerd om te reizen in auto's. Dus ja, we hebben ze eigenlijk vanaf jongs af aan meegenomen. Dus ja, daardoor kom je ook makkelijker, kom je verder. En dat is eigenlijk altijd goed bevallen.
1: Ja, ja, nemen ze ook een beetje jullie muzieksmaak over? Of zijn zij echt Bee Gees fan? Ja,
4: nou, dat vond ik het leuke in Ierland. Dat je dus dan spelen ze zo'n folkliedje. Uh-huh. En Lila zit dat dan mee te zingen. Ja, de jongens kennen het ook. Maar dat vind ik dan zo grappig. Want dat zijn hele oude folkliedjes natuurlijk. Maar die kennen ze dan van een variant van ons. Uh-huh. Dus, en de jongens zijn wel in de stevige... Nou, eigenlijk Lila ook wel. Pepijn die heeft zijn trompet ingeruild voor een elektrische gitaar. Lucas is altijd drummer geweest. Dus,
1: ja, joh.
4: Ja. Maar die houden ook wel echt van muziek.
2: Wel steviger van muziek.
1: Ja. Ja. Dus dat hebben ze gewoon voor jullie meegenomen.
4: Ja, het grappige is, dan komt Lucas bijvoorbeeld ineens thuis met... ja, mam, ken je dit liedje van ene Linkin Park? Ik zeg, ja, jongen, toen waren je vader en je moeder net getrouwd of nog daarvoor. Uh-huh. Dus dat is wel grappig, dat het dus ook niet eens altijd van ons komt. Maar soms ook, je
1: komt
4: zit
1: spontaan
4: in de genen,
1: aan.
4: Denk ik.
1: Ja, ja, ja, heerlijk is dat. Henk, een van die heerlijke stukken muziek die mogen we nog gaan draaien namens jou... van deze cd,
2: ja.
1: Volgens mij.
2: Ja.
1: Dat zien ze thuis niet. Dus leg even uit, wat gaan we draaien?
2: Nou, we gaan luisteren naar de band The Dropkick Murphys. Het is een Amerikaanse band met Ierse roots. Dus hun voorvaders komen uit Ierland. En ze maken punkmuziek. En ik volg ze al een heel tijdje. Het nummer waar we naar gaan luisteren is het nummer Rose Tattoo. En dat gaat voornamelijk over herinneringen aan dierbaren. Die je dan middels bij wijze een tatoeage op je hart kan tatoeëren. Maar er staat de familie en vriendschap staat heel erg centraal in deze muziek. Het is iets zachtere muziek dan ik normaal gesproken luister. Maar het is, los daarvan is het wel heerlijke muziek om naar te luisteren.
1: Daar komt-ie dan.

0: Er is nog steeds te praten met de Ridderkerken. En met Iris en Henk als gast. Nou Henk, dat waren onze luidsprekers dan.
1: Ja,
0: oh, hij gaat gewoon verder. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Het is wel gezellig om een concertje te geven van deze mannen en vrouwen. Maar zitten er vrouwen bij überhaupt?
2: Soms.
1: Misschien als gastartiesten, maar de band bestaat uit mannen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, wat ik eerder zei, we gaan er eens een keertje wat mee doen nog. En dat wordt iets heel spannends, denk ik dan. Je bent alvast uitgenodigd. Dat doet me er een beetje aan denken. Dan kijk ik ook even een beetje naar Iris. We hadden het een beetje tussendoor over geluidsliefhebber en of het van vinyl komt of cd of zo. Maar jouw broer die is daar wel een echte fan mee.
2: Ja, mijn oudste broer die heeft echt weer zo'n platenspeler.
0: Uh-huh.
2: En die heeft ook nog alle oude platen bij mijn ouders opgehaald. En dan moet ik ook eerlijk bekennen, er zit ook gewoon nog Eftelingen luisterplaten bij.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Maar dat vindt hij echt geweldig. Dat echte geluid. Dat een plaatje op moeten zetten. Ja, we kennen het allemaal natuurlijk. Tenminste, van onze leeftijd.
0: Oh,
2: dat vroeger dat zo'n plaat wel eens kraakte. Of dat die omgedraaid moest worden. En, ja.
0: Dat is ook zo. Want het echte geluid, en dat zei jij net ergens ook nog een keertje, Henk. Van, je hoort toch het verschil wel op een gegeven moment tussen Spotify...
1: Ja.
0: En een ouderwetse LP of desnoods nog een CD.
1: Ja, zeker. Ja, dat is kwalitatief gewoon een stuk beter dan Spotify.
0: Ja.
1: Spotify is wel toegankelijk omdat je heel veel muziek relatief eenvoudig kan luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Je wordt er soms ook wel een beetje lui van, want je zet wat aan en je kijkt er niet meer naar om. Dus ja, het is niet zo echt als CD's of als LP's.
0: Mm-hmm.
1: Een relatief goede vervanger, maar het is niet zo origineel als hoe het vroeger was.
0: Yes. Als ik zeg tegen jou, pubquiz, wat zeg jij dan?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Wat heb je daarmee?
2: Nou, in Bonnes doen we gezellig mee, hè?
0: Dan doe je met een team, een groep mensen.
2: Ja, met wat bevriende mensen. En dan gaan we gezellig op de vrijdagavond, 2 keer per jaar, gaan we ons best doen als generatie niks.
0: Ja.
2: We lijken een goede match te zijn.
0: Ja, ik begrijp dat je heel succesvol bent met die pubquiz.
2: Ja, zeker.
0: Wat is daar nou zo leuk aan?
2: Ja, ik vind het gewoon sowieso heel gezellig. Maar ook die variatie in vragen. Gewoon echt heel erg leuk. Dus mijn vader doet dan ook mee. En die is dus vooral in die oude dingen. Ja, dat is logisch, hij is ouder.
0: Mm-hmm.
2: En je merkt ook, sommige mensen weten heel veel van boeken of van tv-series weer. En bepaalde stromingen muziek weet de een weer wat van en de ander weer van de andere. Dan komt er soms ineens even iets van over het menselijk lichaam of biologie. Nou, dat vond ik vroeger een ontzettend leuk vak. En dan weet ik dat gewoon nog. Dat vind ik dan ook weer heel grappig. En en een ander dat ik soms denk, hoe weet je dat? En dat weten ze gewoon. Het is gewoon echt leuk.
0: Ja, als ik pub hoor, dan denk ik aan Engeland.
2: Ja.
0: Is dat een beetje een binding of is dat helemaal niet zo?
2: We zitten natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje bij de bejaardensoos daar. Hè?
0: Oh, okay.
2: Dus op zich kunnen die er ook wel wat van. Maar ik heb niet echt het gevoel alsof ik in een echte pub zit daar.
0: Nee.
2: Maar,
0: heb je dat wel eens dan op vakantie meegemaakt?
2: Eigenlijk geen pubquiz of zo.
0: Oh,
2: nee.
0: Dan kom je nog wat tekort.
2: Ja, dat moeten we nog eens gaan zoeken dan.
0: Dan moet je naar gaan zoeken en daar je vakantie omheen bouwen.
2: Ja, precies.
0: Ja, ik hoop het dan voordat de kinderen nog mee willen. Want die worden ook ouder natuurlijk. En die moeten dat wel meemaken allemaal.
2: Ja. Nou, zolang ze nog mee mogen beslissen, gaan ze gewoon mee.
0: Ja, ze mogen meebeslissen bij jullie.
2: Ja.
0: Hoe gaat het als je op vakantie wil dan?
2: Nou, dan is het zo van, hé, we zijn al een poos daar niet meer geweest. Of hun hebben vooral iets met Puglia. Helemaal het hakje van de laars van Italië.
0: Uh-huh.
2: Dat is zeg maar tegenover Griekenland haast. En dat vinden ze op een of andere manier heel bijzonder daar. En dat is het ook. Het is nog een beetje authentiek. Nog niet zo toeristisch. Dat zal wel weer veranderen. Maar... En daar moeten we wel 2000 kilometer voor in de auto zitten. Maar dat hebben ze heel graag voor over.
0: Oh.
2: Ja.
0: Dat is 2 dagen rijden minstens.
2: Ja, 1 overnachting. Ja.
0: Ja.
2: En dan
0: even goed gas geven.
2: Goed gassen, ja.
0: Goedemorgen, jongens. Maar dan rijden jullie om en om ook? Of,
2: Ja, Henk wel het meest. En ik ook. En de oudste kan inmiddels ook rijden. Dus die kunnen we ook inzetten.
0: Dat wordt dan weer beter.
2: Lekkere muziek erbij natuurlijk.
0: Ja. We hebben er net een voorbeeld van gehoord. En dat staat dan in de auto gewoon loeihard aan.
2: Ja.
0: En dan zingen jullie ook loeihard mee.
2: Ja, zeker.
1: Hard dus, en vals. Hard
2: maar,
1: en vals.
2: Maar ook als we in Italië zijn, moeten we ook wat Italiaanse klassiekers horen. Dat hoort er ook bij.
0: Zoals?
2: Andrea Bocelli, Zucchero. Dat is natuurlijk ook nog een beetje een rocker met zijn gitaar.
0: Ja, ja.
2: En ja, ook nog wel wat van Ramazzotti, Eros Ramazzotti. Niet te veel.
0: En maar dan is het met jullie gewoon een genot om in de file te staan. In zo'n vakantiefile ergens op van een halve dag. Dan is het, gaan de raampjes open en de kelen ook.
1: Mag iedereen meegenieten.
0: Ja. Wordt er wel eens gekeken, Doof, van wat een gezellige auto? Of maken jullie het niet zo bont?
1: Nou, we hadden wel de laatste keer dat we naar de wintersport gingen. Vorig jaar was dat volgens mij. Stonden in de file voor een tunnel. En dat was een stuk waar auto's bij elkaar moesten gaan ritsen voordat we de tunnel in mochten.
0: Mm-hmm.
1: En het was lekker weer. Toen hadden we de ramen heel wat wijd openstaan. Toen hadden we inderdaad wel heel hard muziek aan staan. Een nummer van Limp Bizkit. En toen zagen we inderdaad de auto's om ons heen wel kijken van wat gebeurt daar nou? Maar er werd gelachen, dus ze gaan ervan uit dat ze het leuk vonden.
0: Ja, ja, die kans die zitten daar wel binnen. Wat ook nog een binding is en waar we het nog niet over hebben gehad, maar is wel leuk natuurlijk. Dat is via jullie kinderen.
2: Ja.
0: Je hebt er drie volgens mij. Die heb je net wel wat over verteld.
2: Ja, precies. Ja.
0: En die doen allemaal mee of deden allemaal mee met 3x2?
2: 3x2, ja. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ik heb er vroeger zelf natuurlijk ook aan meegedaan.
0: Tuurlijk, oh ja?
2: Ja. Dus toen de oudste zoiets had van ik ga meedoen, dan dacht ik yes, leuk. En nog steeds hetzelfde liedje. Dus ik vind het echt wel wat hebben.
0: Ja.
2: Jeugdsentiment, maar ook nu nieuwe herinneringen.
0: Ja.
2: Het ontzettend leuk dat ze nu de oudste is nu al te oud. Nou, de middelste die mocht ook een beetje meepresenteren afgelopen jaar. Die heeft ook veel lol gehad.
0: Mm-hmm.
2: En de jongste die kan nog even. Dus
0: Die is daar ook blij mee nog.
2: Ja, die is hartstikke fanatiek. Dat is een meid, hè? Dus,
0: let op. Waarom? Het is een meid.
2: Het is een meid. Ja, er zit toch meer fanatisme in.
0: Eerlijk?
2: Ja, zeker.
0: Oh.
2: Ja. Dat heeft ze misschien wel van de moeder.
0: Ja, nou, dat zou zo kunnen. Want ik herinner me inderdaad wel bij 3x2 dat we moeder altijd wel ergens onderweg tegenkomen.
2: Ja.
0: En niet alleen maar daar onderweg, maar met nog veel meer. Ja. Nooit de behoefte gehad om als leiding of zo mee te doen dan?
2: Nee, ik had het wel vroeger dat ik dacht als ik stop, dan ga ik daarna als leiding. Mm. Maar ja, dan ben je natuurlijk een tiener en dan wil je werken in de zomervakantie. En dan komt het er eigenlijk niet van.
0: Nee.
2: Dus en nu heb ik zoiets van, ik vind het gewoon vooral erg leuk om naar de radio te luisteren. Dat is even reclame voor jullie, maar ook eens een plaatje aan te vragen. En dan hoor ik waar ze zijn en 's ochtends lekker uitzwaaien of binnenhalen. En fietsen versieren hoort erbij.
0: Ja.
2: Dus ik leef eigenlijk wel heel erg mee zo'n week. En het is nog niet eens rustig, want dan denk je nou even lekker toen ze wat jonger waren. Nou, ze zijn een weekje al, maar ik was er eigenlijk wel mee bezig.
0: Dus zie je, maar ja, je kan niet zonder of niet zonder je kinderen of niet zonder 3x2.
2: Ja, allebei niet.
0: Nee. Het is ook wat in het leven.

0: toch wel herinneren, maar ik weet niet of dat helemaal in jouw jeugdperiode was, dat Riemastbeek wel door Barendrecht kwam.
1: Ja. Dus ja. Dat, ja, ik kan me niet herinneren dat ik ze wel eens voorbij heb zien komen, maar ik weet inderdaad wel dat ze het hebben gedaan, ja.
0: Ja, ja, ja. En daar houdt het ook mee op.
1: Dat is het ook gelijk.
0: Ja, ja, ja, zeker. Even kijken naar de toekomstplan. Weet je, jullie hebben nou zoveel lange muziek meegenomen. Dat ja, er komen niet aan alles toe om te vragen aan jullie. Dus zullen hier daar wel wat haperingen in zitten? Vergeef het mij vooral niet. Door een poging om eens te kijken. Iris, wat gaat de toekomst brengen? Blijf je met je hamer en je zaag sieraden maken en alle soort van dingen?
2: Ja, zeker. Ja, tot nu toe maak ik er meestal nog wel mensen blij mee. En ik word er zelf ook gelukkig van. Dus mm-hmm. Dan denk ik, ja, waarom niet? Ja.
0: Hebben jullie in het nieuwe jaar een leuk concert op de planning?
1: Nou, ik heb wel een festival op het oog in november ergens.
0: Oh, dat duurt nog een paar dagen.
1: Daar kreeg ik toevallig vandaag een berichtje van mijn zwager Casper. Van daar moeten we eigenlijk naartoe gaan.
0: Aha.
1: En dat had ik ook een beetje op het oog. Maar ook als onze middelste Pepijn zou slagen voor zijn HAVO-examen. Dan ben ik wel voornemens om met hem in de zomer een... leuk muziekfestival te gaan bezoeken.
0: Kijk eens.
1: Voor een aantal daagjes.
0: Dat klinkt positief. Hartstikke mooi. Nou, dan denk ik dat de toekomst wel goed in elkaar zit bij jullie. Daar moeten we het bij houden. Ik zei het al, we kunnen nog heel veel vragen en praten. Dat vind ik heel gezellig.
1: Zeker.
0: Maar dan zitten we gewoon achter het nieuws en dan hoort niemand het meer. Dus
1: nee.
0: Dat zou heel vervelend zijn. Mag ik jullie erbij danken voor je komst. Leuk dat je er was. Hier is de Wakker Rijmakers.
2: Yes.
0: En Henk de Wakker.
1: Yes.
0: Bedankt voor jullie aanwezigheid. Nog een fijne zondag.
3: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd?

0: Wij blijven de offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fashion,
4: Haarmode Meijer,
6: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
6: Libra
7: en Café Bonnes.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: till the day I die.
1: Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb weer geprobeerd om een lijstje samen te stellen. En ik begon vandaag in ieder geval een lijstje samengesteld. Die bij u ook een beetje in de smaak gaat vallen. En ik begon vandaag met toch wel een bekende die ik regelmatig draait. Johnny McEvoy met The Town I Left Behind. Waarin hij Belgen bezong zijn geboorteplaatsje. Ik moet er echter wel bij vertellen. Want ik heb het al eerder aangegeven dat ik plan heb om toch na 30 jaar... met dit programma te gaan stoppen. En ik denk dat dit de voorlaatste uitzending geworden, althans waar ik bij betrokken ben. Over 14 dagen hoop ik er nog een te kunnen maken, want we gaan verhuizen naar een nieuw pand. Want ik heb begrepen dat de muziek die ik draai, dat ik daar niet meer bij kan komen in dit nieuwe gebouw, wegens bepaalde regelingen die daar gesteld worden. Maar muziek die ik ga draaien. Dus ja, dan wordt het gewoon stoppen met Starlight Souvenir. Voor mijn persoon in ieder geval. En misschien komt er wel iemand die mijn gedeelte over gaat nemen. Dat weet ik nog niet. En waarschijnlijk Roelie zal waarschijnlijk nog wel doorgaan. Maar ik in ieder geval moet daar nog even bekijken of dat ik wel of niet door kan gaan. Maar als het niet kan, dan wordt het over 14 dagen mijn laatste uitzending wat betreft Starlight Souvenirs. Bluesie gaat nog wel gewoon door, in ieder geval. Ik ga verder met iemand die ik ook regelmatig draait, heel veel. Leonard Cohen, een van zijn grote hits, Suzanne.

goed luistert, dat er vrede komt. Misschien vandaag of morgen.

Ja, Warschau of Praag, geen verschil. Met 1940 of vandaag een waarheid als een koe. Je hoorde Herman van Veen met De Vluchteling van het album Voor een Verre Prinses uit het jaar 2020. En ook tegenwoordig gaat het echt helemaal niet goed in de wereld. Heel veel ellende, heel veel oorlogen en mensen die tegen elkaar opgezet worden of tegen elkaar uitgespeld worden. Het is een ellendige tijd en we hopen dat het ooit een keer voorbij gaat. Maar ik zie het allemaal somber in. Bob Dylan, Romance in Durango.

eigenlijk een nummertje stil onderdraait, een live opname uit 2018 van Marie Gauthier. Ik heb ze gezien, hele lange treinen in Amerika. En The Hokum Syndicate, een compleet Nederlandse band, zingt daarover. The longest train I ever saw. The Hokum Syndicate.

natuurlijk Dimitri van Toren met zijn nummertje De Muzikant. En slaat ook wel helemaal op hem, denk ik. Ook een rasechte muzikant. Helaas niet meer onder ons, maar heeft ontzettend veel mooi werk achtergelaten. Nederlandstalig ook, dat draaide ik toch regelmatig in dit programma Stalen Souvenirs. En ja, ik probeer toch altijd wel muziek te vinden die niet zo dikwijls te horen is op de radio. En ik denk dat dit er ook wel eentje was en andere nummers ook die ik gedraaid heb. Het volgende weet ik niet, maar het is wel een, in ieder geval een bekend duo. Mark Knopfler en Emily Harris. If This Is Goodbye.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

dat was dan een van die bekendere nummers die ik ook uiteraard draaide, Starlight Souvenirs. Dat is niet, oh. Dat is niet de bedoeling dat hij doorgaat. Misschien voor de volgende keer wel. Trouwens ook een mooi nummer op het strand van Ameland. Terwijl de Vondeling van Ameland misschien in de laatste uitzending wil doen. Want zoals ik al eerder gemeld heb. Ja, ik ben van plan om te stoppen. Want in het nieuwe pand, in het nieuwe gebouw, zijn er voor mij bepaalde dingen niet meer mogelijk. Bepaalde muziek die ik graag wil draaien is daar niet meer mogelijk, waarschijnlijk. Ja, lukt het wel, dan ga ik gewoon door. Maar lukt het niet, dan is het over 2 weken mijn laatste bijdrage voor dit programma Starlight Souvenirs, nogmaals gezegd te hebben. Boudewijn de Groot met zijn hele grote hit Avond. En ik dacht, als ik me goed herinner, dat hij ooit nummer 1 gestaan heeft in de top 2000 enkele jaren geleden. In ieder geval altijd hoog in de top. Neil Young, Once an Angel.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal nog een heel hartelijk welkom wensen in het programma. Natuurlijk doen we dat weer hier vanuit de studio's van RTV Ridderkerk. Wat moet ik daarvan zeggen? Het zou zomaar eens een van de laatste keren kunnen zijn, hè, dat we hier vandaan uitzenden. Nee, dat duurt nog wel heel eventjes. Nog minstens de hele maand voordat we gaan verhuizen naar ons nieuwe studiogebouw. Maar dan horen jullie in de toekomst toch veel, veel, vele malen meer over. Maar ik ben al eens geweest kijken, stiekem. Oh, wat is het daar mooi. Daar gaat het niet om. Maar jullie luisteren natuurlijk niet naar om mijn gewauwel te luisteren over nieuwe studio's. Maar gewoon lekker naar lekkere country muziek. Max McNown van het album Night Diving uit 2025.

Brown Eyes. Was dat van Max McNown? Ik zei het al, van zijn tweede studioalbum. Dat album dat kwam uit in november 2024. Nee, het nummer kwam uit in november 2024, ik moet goed zeggen. En het album Night Diving kwam uit in 2025. Maar het nummer was alweer de derde single van dit studioalbum. Nou, zijn jullie weer helemaal op de hoogte? Hier is Feeling Good Again van de Turnpike Troubadours samen met Sierra Hill.

Turnpike Troubadour samen met Sierra Hull, Feeling Good Again. En dat Sierra Hull niet zomaar eentje is. Nee, ze is 7 keer heeft ze de Mandolin Player of the Year Award gekregen. Nou ja, dat betekent dat je dat wel heel erg kan. Maar dat was ook wel te horen hoor. Zoek ze maar eens op, Sierra Hull. Hier is Cole Swindell. Een heel persoonlijk liedje. Hier is Girl Dad.

Dat is toch mooi als iemand het over je kan zeggen. We're having a girl dad. Van Cole Swindell was dat. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over deze hebben. De formatie heet Shaboozy. Het nummer komt van 5 juni 2026, dus dit jaar. Het komt van het album The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

She's... Nee, die komt zo meteen. Cowgirl was dat van de formatie Shaboozy. Jason Aldean gaan we in de uitzending halen. En She's Why gaat hij brengen. Het komt van het album Songs About Us. Ook weer zo'n album. 2026.

She's Why was dat van Jason Aldean. Gretchen Wilson. We gaan het tempo een klein beetje opvoeren, denk ik. Mag best wel een beetje. Dat kun je van Gretchen Wilson wel verwachten. Hier is Redneck Shit.

Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Het is allemaal een opvolger van The Redneck Woman, wat ze jaren geleden had. En het nummer kwam uit in 1 mei 2026. Bijna nieuwer kunnen we ze niet hebben. Hè? Nee, dat heb je zo voor in deze periode van het jaar dan, zullen we maar zeggen. Je luistert nog steeds naar Country Style, RTV Ridderkerk's Country programma. En natuurlijk ook dat van de collega's van Atos RTV. Op vrijdagavond doen we dit programma live bij RTV Ridderkerk uit de studio's. Zondagmiddag kun je tussen 4 en 5 luisteren naar de herhaling van dit programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag kun je naar dit programma luisteren tussen 2 en 4 uur. Maar dan weer bij de collega's van Atos RTV. Here's My Way. Maar dan van Riley Green.

Zo zie je dat een titel van een nummer op zichzelf niet alles zegt over de uitvoering daarvan. Hè? Riley Green was dat en My Way. Dat komt van het album That's Just Me. En dat komt dan weer van april 2026. Ella Langley is de volgende artiest die we gaan draaien in het programma Country Style. Het nummer komt van het album Dandelion. En dat komt er weer van, ook weer van april, maar dan 10 april 2026. Dit jaar ook weer dus. En het gaat over een regel die haar vader altijd tegen haar zei. I love you from the bottom of my boots to the top of her head. Here is the bottom of your boots.

Dandelion, dat is het album waar dit vanaf komt. Ella Langley and The Bottom of Your Boots. Say So, dat is de volgende die we gaan draaien. Is van de formatie Dan and Shay.

If you need somebody, just say so. Het gaat over dat je elkaar toch wel een klein beetje in de gaten moet houden. En dat is natuurlijk ook wel een klein beetje zo. Hè? Luke Bryan, dat is de volgende artiest. Het album komt uit maart 2030. Maart 30, ja, 30 maart dus. 2026. En het komt van het studioalbum Signs. Hier is Country. And she knows it.

The Climb. Was dat van Bailey Zimmerman? Ja, dat kan. Verzoekjes aanvragen, dat kan. Dan kun je even bellen naar de studio. Bijvoorbeeld, ja, als je een mooi nummer wilt horen. Of als je denkt van, nou, dit is er eentje. Die hebben we al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dan mag dat natuurlijk ook. Het telefoonnummer is bij jullie bekend. Mag ik tenminste aannemen. 080-430-777. Brad Paisley. Een schuifel was.

Ik zei het toch, het is lang geleden dat we deze gedraaid hebben. She's Everything van Brad Paisley. Niemand minder dan Brad Paisley, zullen we dan maar zeggen. En die draaien we met heel veel plezier. Geen enkel probleem. Het volgende nummer is van Chase Matthew. Het komt uit januari 2026. En het gaat over al die trots die je kunt hebben op je dorp, op je plaats. De gewoontes die er zijn. En zijn achtergrond. Uit het boerenland. Hier is Holden en Daan.

0: Keep Holding It Down. Van Chase and Matthew. Ja, If I Didn't Know You, dat is de volgende die we gaan draaien. The Red Clay Strays, de naam wordt niet gekker, hè?
1: You called me in the nick of time.
0: If I Didn't Know You.

If I Didn't Know You was dat van de Red Clay Strays. Dat is mooi, hè? We gaan de laatste plaat draaien in het programma van vanavond. Want we zijn er alweer bijna. Hier is Cody Johnson en I Want You.

Cruise, die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Dat nummer dat heet 7-11. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond, is het tijd voor Jazz and Easy van collega Veder Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling van dit programma bij RTV in de Kerk, dan is het tijd voor het non-stop shanty-programma Trosselos. En op de donderdag bij de collega's van Atos is het na de klok van 4 de tijd voor de swingende hitmiddag. Wat mij betreft, weer dank voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen. Uitgevoerd door koren en groepen uit binnen- en buitenland.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fashion,
7: Haarmode Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

0: Bedankt voor het luisteren naar Songs of Glory. Tot volgende week met een nieuw programma, vol met de mooiste christelijke muziek.
1: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.

0: 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

Welkom bij het programma Avondzang. Een non-stop programma met de mooiste koor en samenzang, bekende solisten, vocalgroepen en een korte meditatie. Techniek en samenstelling Peter Gouwerloos.

Een kort gebed komt vaak recht uit het hart. Een roep om hulp. En soms een uiting van diep verlangen. Dat komen we tegen aan het einde van de Bijbel in Openbaring 22. Ik, Jezus, kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft, komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensbomen van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Kom. Aan het slot van het boek Openbaring staat misschien wel het kortste gebed van heel de Bijbel. Kom, Heer Jezus. Er klinkt verlangen uit, verwachting ook. Iemand staat op de uitkijk en het wachten duurt lang. Wanneer komt hij? Zijn er al tekenen van zijn komst te signaleren? Kom, Jezus, kom. Als we de visioenen van de eindtijd in dit boek tot ons laten doordringen, krijgt dit gebed nog meer kleur en klank. De eeuwen wentelen steeds sneller voort. De beelden buitelen over elkaar heen. Chaotisch, onrustbarend. We zien flitsen van het laatste der dagen en het is alsof we ook iets van onze tijd herkennen. De wereld lijkt stuurloos, de mensheid op drift, de schepping geplunderd. Het kan me verlammen als ik de onheilspellende vooruitzichten tot me laat doordringen. Je zou er een doemdenker van worden. Maar dat is dus niet de toon van het boek Openbaring. Waar het naartoe gaat en waar het op uitloopt? Op de dag van de Heer, Gods nieuwe wereld. En des te onheilspellender het hier wordt, des te sterker lonkt dit perspectief en des te krachtiger de roep, kom. De sleutel van de toekomst is in handen van Christus. Hij is het lam dat regeert. Hij die heilbrengend onder ons gekomen is, hij komt weer om recht te doen. Het onrecht wordt ontmaskerd, de machten onttroond. Er komt een einde aan de tranen, een einde aan het lijden. Christus zegt, ik kom spoedig. Misschien denk je, hoe lang duurt dat spoedig eigenlijk? Is het niet gewoon inbeelding? Een luchtspiegeling, een fata morgana midden in de woestijn van het leven. Bedenk wel dat de wijzers van onze tijd en Gods klok niet gelijk oplopen. De dag van de Heer is niet op onze agenda te prikken. Ons bidden rust niet op berekening, maar op vertrouwen. Het roepen, kom, is een antwoord op zijn belofte, ik kom. Het is er, zou je kunnen zeggen, de echo van. Als je deze zomer in de bergen wandelt en je roept luid, kaatst het geluid weer naar je terug. Je hoort de echo. Zo is het hier. Ik kom, zegt hij daar aan de overkant. Kom, hoor ik hier aan deze zijde. Kom, Jezus, kom. Wie zegt dit eigenlijk? Wie is het die hier roept? Johannes schrijft, de geest en de bruid, die zeggen, kom. En de bruid, dat is een beeld van de kerk hier op aarde. Er zijn in de Bijbel veel beelden voor de kerk, voor de gemeente van Christus. Bijvoorbeeld, kudde van de goede herder, tempel van de Heer, lichaam van Christus. Maar dit beeld is wel het meest intiem. De kerk als bruid van Christus. De bruid staat te wachten op de komst van haar man. Ze heeft zich opgemaakt, feestelijk gekleed, voor hem. Dit is de dag van haar leven. Dit is hun dag. De liefde wordt bezegeld, het verlangen vervuld. Zo is de kerk de bruid die verlangend uitkijkt naar de Heere Christus. Zijn komst laat nog op zich wachten, maar de band van de liefde is sterk. En dat houdt de hoop levend. En als de twijfel dan toch omhoog kruipt, is daar de geest van Pinksteren die het verlangen wakker houdt. De geest en de bruid zeggen kom. De geest zegt het voor, wij zeggen het na. Tot de dag is vervuld en de Heer verschijnt. Wij waken en wij wachten. Wij hopen en verlangen. En het komt allemaal samen in dat ene woord. Kom.

God onze Vader, van u zijn de eeuwen en de tijden, de dagen en de nachten. Laat niet toe dat wij leven alsof wij niets meer te verwachten hebben. Wek in ons hart de heilzame onrust, omwille van het uur waarop uw Zoon zal wederkomen, Jezus Christus, onze Heer. Kom, Jezus.

0: gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
2: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
3: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag? Morgen.
5: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
8: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 080 619 411.
9: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

goedenavond. Dit is het programma Religieus op uw verzoek. Fijn dat u luistert. U kunt voor dit uur nog verzoekjes aanvragen via het bekende telefoonnummer 0180-430-777. Aan de telefoon krijgt u dan Arja van Dijk. Zij zal alle verzoekjes noteren. Maar één persoon op de redactie vanavond, want we hebben geen bonnetje voor een bloemetje, geen raadplaat. Het is vakantietijd, dan doen we dat niet. Ik heb wel een technicus, daar ben ik heel blij mee. Dat is David Muis uit Dijn. Mijn naam is Helma Hogendijk. En er is nog ruimte voor verzoekplaten. Dus als u iemand weet die jarig is, voor een jubileum, voor een zieke, of gewoon omdat u een lied mooi vindt, bel dan even naar onze studio. En dan gaan we het lied voor u proberen te draaien. We beginnen vanavond met een lied van het christelijk liedersmannenkoor Ichters.

Corrie Appeldoorn was 26 juli jarig en wordt nog gefeliciteerd door de kinderen en de kleinkinderen. Dat doen ze met een lied van het koor Jigdal Jahu. Zij gaan zingen Het Allergrootste Geschenk.

hebben nog een verzoekje van onze trouwe luisteraar die iedere keer een verzoekje aanvraagt voor alle luisteraars. Het lied heet Jesus is the Light en het wordt gezongen door het Angelic Kids Choir.

gisteren, 8 augustus, was Meerte jarig. Ze is 21 geworden en ze wordt nog van harte gefeliciteerd door haar oma. We gaan voor haar draaien een lied van Remco Hackert, 10.000 redenen.

Als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn

Gerda Stolk was 28 juli jarig en wordt nog van harte gefeliciteerd door de kinderen en de kleinkinderen. We gaan voor haar draaien het lied Hoor mijn gebed. En dat wordt gezongen door het mannenensemble Espressione en door een vrouwenensemble.

Onze volgende verzoekplaat is van onze trouwe luisteraar in Zuid-Afrika, Lodewijk Coetzee. Hij vraagt weer voor alle luisteraars een psalm aan. Psalm 42 is het en het wordt gezongen door CME Jubilate en Damesensemble Jerusha.

Meneer Non vraagt een lied aan voor zijn liefhebbende vrouw in verpleeghuis Nebo in Zwijndrecht. Het lied heet Licht van de Wereld en het wordt gezongen door het Christelijk Krimpers Mannenkoor.

belde een luisteraar om een lied aan te vragen voor alle luisteraars. En we hoefden niet haar naam te noemen. Het lied is Ik ben vol ontzag voor u. En het wordt gezongen door Christiaan Verwoerd. MUZIEK

Voor Mitte, die gisteren jarig was, is nog een lied aangevraagd, nu door haar ouders en haar broer. We gaan luisteren naar Als de wereld maar blijft zingen.

Ons volgende lied is speciaal voor Nadine, want zij heeft afgelopen vrijdag een fietsongeluk gehad en haar elleboog gebroken. Ze krijgt een lied aangeboden door haar ouders en broers en zussen. En het is een lied van Steva en het heet Wat de toekomst brengen mogen, een bekend lied.

We zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. Het zat lekker vol met verzoekjes, dus heel hartelijk bedankt alle aanvragers van de verzoekplaten. Voor de volgende keer, over 14 dagen, kunt u ook weer verzoekplaten aanvragen via het bekende telefoonnummer en natuurlijk ook via de mail verzoek@rtvridderkerk.nl. En dan kan ik ook gelijk vermelden dat over 14 dagen is het de laatste keer dat wij dit programma vanuit deze studio uitzenden. Want 31 augustus, dan gaan we beginnen in de nieuwe studio. Dat is op een maandag. En dat schiet al heel erg op. En wij zijn heel erg benieuwd hoe het allemaal zal gaan. Want er staat allemaal nieuwe apparatuur. Dus het wordt heel spannend van, krijgen we het op tijd allemaal aangeleerd hoe dat werkt. Dus dat is best nog wel een dingetje. Maar dat gaat vast allemaal goed komen. En daar zitten we dus in een heel nieuw gebouw. En met nieuwe apparatuur, maar wel met dezelfde mensen. Dus dat scheelt dan weer. Straks na 9 uur komt het programma Orgelklanken. Hoe heet het ook alweer? Orgelklanken heet het. Van Wilfred Appeldoorn. Dan wil ik Arja van Dijk bedanken voor het aannemen van de telefoontjes. Zij verzorgde de redactie vanavond. En David natuurlijk voor het doen van de techniek. En mijn naam is Helma. Ik hoop u over 14 dagen weer voor dit programma bij de radio aan te treffen. En blijft u vooral luisteren naar Wilfred's programma. Tot de volgende keer. Dag!

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. Slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust.

0: jaar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
7: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
7: Libra
2: en Café Bonnes.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
9: Sport,
8: politiek,
9: informatie
8: en goede muziek. Radio Ridderkerk.
9: Overal
8: en altijd.

luistert weer naar het tweewekelijkse programma van Orgelklanken, waarin de techniek vanavond verzorgd wordt door David Muis-Oudijn, samenstelling en presentatie Wilfred Appeldoorn. Hartelijk welkom natuurlijk bij deze uitzending, waarin we deze keer aandacht besteden aan de in 1938 geboren componist, organist en dirigent Sander van Marion. Jarenlang was hij organist van de Bethelkerk in Scheveningen en in 2018 werd hij 80. En dat was ook het jaar van afscheid nemen als concertorganist. In zijn werkzame leven reisde hij de wereld af en speelde hij diverse orgels. In deze orgelklanken beginnen we dan ook met een klein uitstapje naar het buitenland. Vanuit de St. Paul's Angelian Church in Toronto in Canada speelt hij op een orgel uit 1914 een improvisatie over het lied Gij alle sterren houdt.

We reizen verder samen met Sander van Marion naar New York, waar in de Riverside Church een van de grootste orgels met 11.912 pijpen staat. En we horen daar een improvisatie op over het lied Stilte over alle landen.

In Detroit, in de First Baptist Church, speelt Sander van Marion uit het Liedboek voor de Kerken, gezang 467. En dat is: O eeuwige Vader, sterk in macht.

onze reis gaan we nu weer naar Nederland terug. Naar de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag. En daar heeft Sander van Marion die verschillende cd-opnamen op het hele mooie orgel gemaakt. En we hebben nu voor nu ook geselecteerd het lied Loof de Koning heel mijn wezen. Daarna hoort u een fantasie over het lied Mijn herder is de Heere God.

Ook in de bovenkerk van Kampen was Sander van Marion regelmatig te zien en te horen. Op het Hienseorgel speelt hij daar een medley van het lied Grote God, wij loven u, samen met gezang 434 uit het liedboek voor de kerken. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere.

De meeste opnames die ik van Sander van Marion heb zijn gemaakt in de voormalig Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag. Hij gaat dan ook verder met Psalm 42 en daarna Psalm 150.

Dit jaar geeft Sander van Marion nog een paar concerten. Ik zou zeggen, kijk even op zijn eigen website, sandervanmarion.nl, voor data en locaties. Het waren 10 bonusconcerten die hij op 88-jarige leeftijd nog geeft. En binnenkort geeft hij samen met André Knevel uit Canada en Jan Noordzij uit België op 2 september een concert hier in de Singelkerk. Een veelgevraagd en bekend lied is Gezang 14, beter bekend als De Heer is mijn herder. En ook hiervan heeft Sander van Marion een bewerking gemaakt die we nu willen laten horen.

We zijn bijna alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. En we hebben natuurlijk nog een paar lange nummers. Dus een van de bekende werken van Sander van Marion is dan ook het lied Dankzij Dierher. En ook deze opname die komt uit de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag.

Met deze laatste improvisatie van Sander van Marion over Eens als de bezuinen klinken, zijn we aan het einde van deze orgelklanken voor deze aflevering weer gekomen. We hopen dat u er weer van genoten heeft en tot de klok van 10 gaan we nog luisteren naar een lied of een improvisatie over het lied van de vrede. Over 2 weken hopen we dan weer te zijn met de laatste uitzending vanuit deze studio. Daarna gaan we natuurlijk naar het Komgebouw. Tot dan!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In love songs are back again. Met Hans Munt.

0: Goedenavond. Het is 9 augustus, zondagavond tussen 10 en 12. De laatste twee van het weekend. De vijfde en de allermooiste op je radio. Oftewel twee uur lange love songs. Op de donderdagochtend zijn we in herhaling tussen 10 en 12. Ook met diezelfde platen van zondagavond. Ja, het is een herhaling. Dus wat dat betreft, zondag en donderdag zijn gewoon gelijk. Alleen het tijdstip is anders. Hè? Zondagavond tegen uur donderdagochtend. Het is een andere beleving misschien. Wat ook een andere beleving gaat worden de komende tijd is de nieuwe studio. Vandaag zijn we nog gewoon vanuit de oude studio aan de Lomasstraat. En ja, een beetje knus, gezellig. We hebben het over de nieuwe. Het is een prachtig ding. Ik ben er bezig kijken afgelopen maandag. En ik denk van, nou, wat gaat het worden? Nou, in ieder geval, we gaan het toch weer een beetje proberen om daarop toe te werken. Dat betekent dat we alles uit de computer halen. En alles wat er bijzonder was, dat hebben we van tevoren al in de computer gezet. Dus nou, we gaan het horen vandaag en op donderdagochtend. We danken uiteraard de collega's van de religieuze uitzending. En zij hadden hun bijdrage vandaag tussen 6 en 10 uur. En op donderdagochtend was de R2 Rijnmond en RTV Ridderkerk met een informatief programma met nieuwtjes en heel veel muziek. Ja, en dat hadden we vandaag ook al. De eerste drie nummers waren van Dikhout. Wat er morgen komt. Ja, dan morgen is maandag. En de Smile gaan we over Brainbox. En Still van Carol G. En Bruno Mars. Wat doen we vandaag? Omdenken en
1: de drie van Dirk.
0: Uiteraard doen we dat in dit eerste uur. Met weer drie prachtige nummers. Maar hoe je bent of keert, zoals gezegd, de muziek is de leidraad van dit programma. En Gloria Gaynor is een van die dames die in dit programma gaat optreden. Met dit prachtige nummer, When I See You.

Mooie plaat, hè? Prachtig plaat van Neil Diamond. The Last Thing on My Mind. Ja, dan moet ik even terugdenken aan van de week. En er is al een heleboel gezegd en gedaan over Jenny Kaagman. En ze is de zangeres geweest van Earth and Fire. Met onder andere veel mooie hits. Maar ik ken Jenny een klein beetje. Want ik werkte vroeger bij de gemeente. In mijn actieve loopbaan. En zij was ook onder andere voorzitter van Stichting Konamus en van de Buma Stemra enzovoort enzovoort. En ze kwam dan ook wel eens bij de gemeente. En dan zat ze bij ons op het kantoor. En dat is het oude politiebureau. Zaten we op zolder met de kabeltelevisie, de kabelradio. En dan kwamen ze praten. En toen dacht ik al, nou, ja, mag het best wezen. Prachtige dame. Jenny Kaagman, dus voorzitter van onder andere de BV Pop. En in haar carrière kreeg ze meerdere onderscheidingen, met onder andere de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. En de Lifetime Achievement Awards van de Verenigde Nederlandse Popmodia. En de Hans Kostermanprijs van rechtenorganisatie Senna en Norma. Ja, en vanaf 2009 trok ze zich steeds terug uit de publiciteit, want ze had die hele vreemde ziekte. Parkinson. Maar goed, we hebben nog een schat aan de muziek van haar. En daarom, dat nummer waar ze eigenlijk heel bekend mee is geworden. En een van haar grootste hits. Ze hebben ook solo hits gemaakt overigens, solo platen. Run and Made on Earth. Maar samen met Earth and Fire was dit een van de prachtigste en mooiste en grootste hits. Weekend. MUZIEK

Ja, samen met Earth and Fire Weekend. En het singeltje waar ze ook niet zo beroemd mee geworden is, maar ze wel toch gemaakt heeft na haar tijd met Earth and Fire, is van zichzelf Journey Kaagman. All right, here I am.

0: naast me ligt.
1: Snelle platenlicht. En dan kijk ik even naar buiten en denk van... ja, die dag voor vandaag, hè. Die zon. Come back, bring the sun. Ja, maar ja. 30 graden weer volgende week. Meer zelfs. Dit is Norina Pallo.

0: met een verhaal.
1: Jazeker wel. Dan hebben we het over de Eagles en Love Will Keep Us Alive. Ja, het is zo, hè. Inderdaad, de liefde. Toch wel een onderdeel van ons leven. Hoewel het nummer in de VS nooit officieel is uitgebracht en dus volgens de toen geldende regels niet in aanmerking kwam voor de Billboard Hot 100, stond het begin 1995 drie weken op nummer 1. Origineel, door Jim Capaldi en Paul Garrett geschreven, werd het opgenomen door de Eagles en voor het eerst uitgevoerd tijdens hun Hell Freeze Tour. Het is ook het laatste nummer waarop bandlid Don Felder te horen was voordat hij de Eagles verliet in 2001. Het nummer werd genomineerd voor de Grammy Awards in de categorie Beste Pop-uitvoering door een duo of groep met zang. De Eagles en Love Will Keep Us Alive.

En door naar de volgende van Dirk Bravenboer. De Oktober Project. Ja, heeft u wel eens van gehoord? Ik tot op heden nog niet, maar dat gaat veranderen. Return to Me. Het is een Amerikaanse pop-rockband uit New York City. Ze bestaan uit 3 bandleden, een toetsenist en 2 zangeressen. De piano gedreven muziek werd gekenmerkt door nauwe vocale harmonieën. En ze hebben elkaar ontmoet in een studentenhuis in Connecticut en starten met het schrijven van een musical, Measure by Measure. Ze bouwden een muziekstudio in een garage in New Jersey. En in deze studio werden 18 maanden gebruik gemaakt om hun instrumentale arrangementen te verfijnen. En dit nummer, Return to Me, werd gebruikt in de film Blow Away. The Oktober Project, Return to Me, in de 3 van Dirk op nummertje 2.

Ja. Return to Me van de October Project. In het rijtje van die van Dirk Bravenboer. Gaan we door naar de laatste alweer in het rijtje. En dat is een nummer die we zeker kennen. Denk ik. Heading for a Fall van Vaya con Dios. Het is een Engelstalige single van deze Belgische band in 1992. En een hartslag bij de opera, jazz en gypsy muziek. Een genre wat nauwelijks bekendheid genoot rondom Brussel, de thuisbasis van deze groep. In 1987 waren ze een onderdeel van de winnende ploeg van de zogenaamde Baccarat Bokaal. Hun eerste single Just a Friend of Mine werd een grote hit in Frankrijk. Maar de grote doorbraak kwam met hun tweede album met diverse grote hitsingles. En toch viel de groep uit elkaar in 1991 en ging zangeres Dani Klein in haar uppie verder, aangevuld met studiomuzikanten. En deze single komt van het vierde album waarin de muziek triester klinkt dan op de vorige albums. Vaya con Dios, Heading for a Fall.

Bertolf. Met de titel, hè? Still I Have You. En ik ben helemaal vergeten te vertellen dat onze Hilly er is, onze Wendy er is en onze Marijke er is. En die zorgen voor de koffie. En dat betekent dat we nou heel fijn zijn en heel blij zijn. En dan komt Willy of Hilly net binnen. En Hilly, ja, Hilly, wat vind je van de nieuwe studio? Nou ja, dat moeten we nog even... Even naar gaan bekijken. Nou, in ieder geval, deze is nog steeds voor jou. Tot aan het nieuws. Blots met een tears. And you've made me so very happy.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

tennis van een Italian restaurant, Billy Joel. Dit weekend eindigt de Pride Week in Amsterdam. En dan mag je trots zijn op wie je bent. En dat is een manier om degene die voor je kwamen te eren. En om de weg vrij te maken voor degene die na je komen. Mooi gezegd, de Amsterdam Canal Parade. Mijn vrouw is net terug van een weekje met vakantie met 11 Downers. Het was indrukwekkend, het was mooi. Benny was er een van.

is gone. Sam Smith en Benny is gone. En daarvoor Benny en Agda de Munnik. En ja, ik had het een beetje over die harte week waar mijn vrouw geweest is. Elf Down is prachtig op vakantie geweest. En die hebben een mooie week gehad. En soms is het zelfs zo. Liefde voor jezelf betekent soms loslaten wat je wil. Om ruimte te maken voor wat je nodig hebt. En dat geldt zeker voor hun.

Leuk hè, ik doe wel eens zoekjes aanvragen bij Ronald. Ronald Koers heeft alles in de computer. Dan vroeg ik Marvin Gaye en Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough. En dan krijgen we eigenlijk, hoorden we dan de instrumentale versie. Maar ik bedoel eigenlijk wat anders. Ik bedoel eigenlijk deze.

prachtige plaat, dus ik draai maar ouderwets. En dat doe ik dan van zo'n schijfje. Dat kan ook gewoon, hè. Kan in de nieuwe studio ook, hoor. Dus wat dat betreft is het allemaal geen probleem. Maar toch, jij probeert alles van tevoren een beetje voor te bereiden. Een playlist te maken. En dan, ja, dan gaat het wel eens mis. Maar dat geeft niet, Ronald. Prachtig werk gedaan. Dus, dat bedoel ik. En dat was dan die prachtige van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ja, en dit zijn uiteraard de Beatles. En Come Together.

Hans Muns met Love Songs. Voor u, daar aan de andere kant van de radio. RTV Ridderkerk met Love Songs are back again.

Gracie Adams en een good reason. En een good reason om wat te vragen. Ja, ik kreeg een vraagje van Sylvia. En ik dacht bij mezelf van, ja, voor dit programma dacht zij zelf tenminste. Hè. Maar ik zeg ook tegen haar, als je een vraag stelt, voel je je misschien even een sukkel. Maar als je nooit een vraag stelt, blijf je er altijd een sukkel. Dus Sylvia, we doen het gewoon in dit programma. En het is, ja, het is echt van deze tijd, want het is echt zo. Rutger van Barneveld. En ja, het gaat over deze zoele zomernachten.

0: 1971, Simple Game. Ja, niet Alex Warren. Ik moet u even eerlijk bekennen, het gebeurde eventjes in een flits. Ik was in de 3 minuten daarvoor even naar het toilet geweest. Prachtige koffie gehad van Hilly. Maar ja, die geeft ook een reactie, zou ik maar zeggen. En ik kan wel om liegen. En het enige wat je dan bereikt met liegen is dat je niet gelooft. Dus als je de waarheid een keer spreekt, dan is het echt zo. Ja, daarom nu Alex Warren.
1: Trucks I can't bear.

Oog van de Nacht. En dat was Flair. En daarvoor, ja, eigenlijk het Oog van de Nacht, ja. Oog van de Naald, bij mij net, toen ik op het knopje moest drukken, op het verkeerde knopje drukte. Maar goed, daarom, ja, ik ga u niet vermoeien met al dit soort technische dingen. Maar even nog wel even wat omdenken, want jouw ergernissen zeggen meer over jouw eigen verwachtingen dan over het gedrag van de ander. En ik hoop dat u dat maar begrijpt. Ja, zeker wel. En nog eentje dan. Elke dag van mijn leven word ik eraan herinnerd. Als niet door gebeurtenissen, dan wel door mijn vrouw. Dat ik niet de perfecte man ben. En ook niet de perfecte discjockey. Dus dat begrijp je dat. Dus dat gaat wel eens mis. Maar Harry Styles, die gaat zeker niet mis met een American Girl.

American Girls in meervoud dus. Geen American Girl, maar American Girls. Arie, Arie Kooijman. Speciaal voor jou. We hebben het over een plaatje uit 1990. Het over Curtis Mayfield en Ice. En over die Superfly, weet je wel. Van die dagen op de havenmarkt in Breda. Kwam je regelmatig.

Ja, het is voorbij, het is erop. Het is klaar, het is over. En deze zondagavond gaan we zeggen van het wordt bijna maandag. En op donderdag zeggen we, nou ja, bijna middag. Dan gaan we door, hè. En dan gaat het iets minder weer worden. Overigens, volgende week donderdag. Dan moet ik het goed zeggen. Volgende week donderdag zijn we hier, want dan is Radio 3x2 hier. En voor ik het vergeet, uiteraard Marijke was hier. Wendy, Hilly. En zij hebben bijgedragen aan deze uitzending van Love Songs. Evenals Ronald Koers, die voor de muziek gezorgd heeft. Deels, nou, ik ben hartstikke blij mee. De laatste is toch wel weer een beetje een vrolijke, want we gaan richting de zomer. Daar zitten we middenin. En de 3J's die zegt, je zit in mijn hoofd. Nou, dat zit de zomer ook, want dat kan bijna niet onder met deze temperaturen. Die zeggen een heel goede avond, goede nacht. Is het donderdagochtend, dan zeg ik een heel goedemorgen richting de goedemiddag. Goedemiddag. En volgende week zijn we er weer, hè. Kijk uit, doe voor aardige dingen en maak er wat van, hè. Houdoe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyamiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en hun hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.